0: De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost. En maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
2: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
1: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisterenavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
3: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
1: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn daar met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan en dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
2: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
1: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
3: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
1: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: kwartier om jouw tanden te poetsen. Want wij dulden geen stinkende ochtendbekjes bij Eva en Dries. Behalve misschien koffieadems.
1: Ja.
0: Die zijn nog wel gezellig. Bij sommige mensen, als ze vers zijn, niet na 4 uur na hun eerste tas koffie en als je je ontbijt hebt overgeslaan. Dat is echt wel crimineel, zo'n ochtendbek. Maar we zijn aan het afwijken. Ik wou gewoon even zeggen dat we er binnen een kwartiertje zijn.
1: Joepie! En we willen heel graag weten hoe het jou vanochtend vergaat via de VRT Max.
2: Eva en Dries.

0: is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Yannick Aerts.
2: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongeren, Borgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, verschillende anderen hebben zware verwondingen. De politie moest van de burgemeester het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is nog niet duidelijk waarom er zo werd gevochten. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De afgelopen jaren zijn al eens 50 jobs geschrapt. Volkswagen zegt dat er grote uitdagingen zijn qua concurrentie en dat de besparingen ook de komende 10 jaar nodig zijn om nog succesvol te worden. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren ook moeten sluiten. In het voetbal werden er gisteravond nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0. Na 2 keer verliezen doet winnen deugd. Dat zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
3: We komen net eigenlijk uit een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waast en Beveren. Dus terug winnen was superbelangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
2: Anderlecht klimt zo naar de 10e plek. Verder won Gent van OA Leuven met 1-0 en komt dan ook mee aan de leiding te staan. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Bergs zich geplaatst voor de 3e ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is de eerste keer dat hij de 3e ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Zizou Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jasper de Jong, maar hij heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
4: Weet je wat die rest op de US Open is? Continu aanpassen. Ik heb nog geen 1 dag hetzelfde weer gehad. Voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag weer gaan.
2: Bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de 3e ronde op de US Open. Het begint droog en bewolkt met in de loop van de dag hier en daar ook regen die kan vallen. Vooral aan zee waait het ook sterk vandaag. We krijgen wel een warme dag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond zo'n 23 à 24 graden.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Goedemorgen.
7: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
6: Eva en Dries.
0: When I say fry, you say...
8: They.
0: Nee, jee.
8: Ah, jee.
0: Fry.
8: Jee.
0: Eerste vrijdag van het schooljaar.
6: Jee. Luister naar
7: Studio Brussel. Life is music.

0: Want het is vrijdagochtend, de eerste vrijdag van het schooljaar. Die eerste week zijn we toch ook maar mooi doorgekomen. 5 over 6.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Lichamelijk aanwezig, maar ook mentaal, Dries.
4: Absoluut. Goedemorgen allemaal. Eva, jij bent er. Mooi.
0: Mooi?
4: Nee, je bent er mooi. Ben je er mooi gekomen? Als in...
0: Ah ja, ik ben er mooi. Ik ben er mooi. Ik mag straks naar Krammerok vanavond.
4: Hoezo? Je mag naar Krammerok?
0: Gewoon een van de laatste festivals van de zomer. Ik ben echt zeer goed geluimd daardoor.
4: Ah, ga je dingen zien? C-Met zien?
0: C-Met ga ik zien.
4: Ah,
0: ja.
4: Heel fijn.
0: Toevallig wel. En Black Box Revolution. Hey Joske, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zeg, weet jij dat Mondo Duplantis in het land is?
5: Ja.
0: De Zweedse hoogspringer waarvan al onze harten hier aanwezig in de studio toch wel wat
4: met zijn prachtige polstok.
0: Ja, zijn stok.
4: Applaus, sorry.
0: Joske, stop mij aan Mondo Duplantis te denken en vertel ons hoe het gaat met onze luisteraar.
5: Goed, Vincent uit Moeskroen die stuurt... Goedemorgen, Frederik uit Bornem die zegt... Dus de eerste week van het nieuwe schooljaar is nu al voorbij. Zo snel gaat het dus. En Cathy uit Sint-Truiden die zegt... Aanwezig voor de 5e dag op rij de zoon weggebracht die de vroege heeft. Toch blij dat de wekker vanaf morgen niet meer om 4:50 afloopt.
0: En daar trekken we ons allemaal aan op, hè, dat de wekker morgen niet gaat aflopen. En die polstok kan dat niet mogen doen.
4: Ik ga wel even al één ding zeggen.
0: 5 over 6.
4: Ik ga dit weekend mijn wekker zetten om 4 uur, zoals heel de week. En je zal zeggen, waarom ben je zo zot? Dat is omdat volgende week woensdag dus mijn grote spel begint, de Wekker XL. En ik wil daar gigantisch uitgerust voor zijn, want het kan mogelijk wel heel lang duren.
0: Dus je denkt, ik rust ook niet uit in het weekend?
4: Nee, maar een ritme aanhouden is veel slimmer om uitgerust te zijn dan je ritme weer helemaal vergooien naar 4 uur later. Dat is, ja, dat is basiswetenschap eigenlijk, hè, zoiets.
0: Okay. Ik ga er ook eens over nadenken, want misschien is dat ook wel interessant. Misschien dat ik het ook doe, of misschien niet.
4: Ik denk het niet.
1: Ben jij ook alweer?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.
1: Eva en Dries.
0: Mijn favorietjes van The Strokes zijn helemaal terug met een nieuwe plaat. Ook met iets te veel autotune, maar ook wel een paar leuke nummers. Zoals deze Lonely in the Future.

0: Cool Kids, Eva en Dries. Dat zijn wij. Goedemorgen, 6:15. Jos, wie luistert er allemaal mee?
1: Nieke uit Zwalm, Thijs uit Soersel, Sven uit Heist op den Berg, Briet uit Ternat, Sigrid en Olivier uit Maasmechelen, Mieke uit Kortrijk, Tom uit Keerbergen die stuurt goedemorgen Eva en Dries, het weekend staat voor de deur. Wim uit Ravel die zegt goedemorgen, ik ben aanwezig en het is vrijdag en dit weekend is het kermis hier bij ons in Ravels.
0: Maar het is precies overal kermis, bij Heidi is het ook kermis. Zalig.
1: Ja, en Mark uit Braschaat die hangt aan de lijn.
2: Goedemorgen, dag Mark uit Braschaat.
3: Goedemorgen.
2: Even om duidelijk te zijn, wat ben je momenteel aan het doen?
3: Ik ben rondje rond de wereld aan het lopen. Dus ik zit in het Peersbos te lopen.
2: Excuseer, je bent rondje rond de wereld aan het lopen. Dat even uitleg bij nodig. Mark, wat ben je aan het doen? Wat is het plan?
3: Wel, ik ben 10 jaar geleden een beetje gezonder beginnen leven en heb gezegd van voilà, laten we ons motiveren. En dan dacht ik, nou goed, ik zal elke dag of om de vijf dagen op 7 proberen lopen om de wereld rond te lopen. De wereld is 14.075 kilometer, dus dat is mijn einddoel.
2: En hoeveel kilometer zit je nu van die 40.000?
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje grappig. Vandaag 26.700. Ik ga vandaag eigenlijk het laatste derde stuk van mijn tocht in. Dus 2/3 heb ik al gelopen.
2: Amai, we zijn eraan voor de moeite, Eva.
0: Maar dat is zalig. Is er al een lokale gazet die weet van dit verhaal? Of ben jij daar in Braschaat een soort van ereburger nu al? Kunnen mensen jou tracken
3: nee.
0: en zo?
3: Nee, gewoon. Doe het voor mezelf, hè.
2: Wat doe je tijdens het lopen of tijdens het wandelen? Want dat moet toch ook oer saai zijn.
0: Maar nee, maar hij loopt elke dag 10 kilometer.
3: Ik ben naar jullie aan het luisteren.
2: Dat is
3: zo saai. Nee, in alle eerlijkheid.
0: Ik wil zeggen naar jullie. Over onze show, maar niet dat ze saai is, hè Mark?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut.
0: Allee, maar wij gaan dus eigenlijk samen met u de wereld rond. Dan zijn wij ook de eerste radiomakers die de wereld hebben rondgelopen.
2: Ja.
0: In de oren van een Braschaatenaar. Cool.

0: vanavond op Kramerock Black Box Revelation.
1: Leuk.
0: Ja, heel leuk. En dat gaat goed worden.
1: Gaan ze deze zingen?
0: Zeker, zeker. Dat, ja, we gaan dat meezingen ook, hè.
1: Als hij ooit zo zijn gitaar vergeten is, ik wil wel dat...
0: Oké, dat is goed. Dan kunnen we misschien live bellen, moest het vanavond op het podium van Kramerock zo ver zijn. Black Box Revelation, de volgende is Fraukje, want die is jarig.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Kruidvat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement.

0: Kaatje is vandaag jarig. Die is 25, die meid. En kijk wat die allemaal al bereikt heeft. Ja. 25. Hit, hit, hoera voor vrouwtje.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Was gisterenavond. Maar hoe was nu die Ierse band waar de hele muziekwereld met open ogen naar kijkt om Fontaine's in zo'n kleine zaal te kunnen zien? Voor zo weinig mensen op dit moment van hun carrière, dan ben je eigenlijk een criminele geluksvogel. Wij hebben dikke, dikke FOMO in ons beddeke gisterenavond. Maar hoe was die showcase nu?
4: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven, want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien, had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald en ja, het was zot.
5: Niet normaal goed, zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed, mindblowing.
6: Geweldig.
5: Die show was niet normaal, echt, dit overtreft alles. Onbeschrijfelijk. Ik heb even geen woorden.
7: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de beste keer dat ik zo is. Het was fantastisch.
0: Fantastisch. Dat is toch ongelooflijk, die reacties.
8: Wauw, ik heb bijna kippenvel van de positieve emoties.
0: Heerlijk, hè. En er was ook een very special guest op die showcase. Behalve de boys van Fontaine's DC, bedoel ik dan.
8: Ja, ik zei het gisteren nog hier op de redactie van Studio Brussel. Er komt vanavond iemand, en je gaat het niet geloven, die is uit de Verenigde Staten naar hier gereisd. Echt waar, dit, hè. Om te komen naar de Fontaine's DC showcase.
0: En wij zeggen allemaal drie seconden.
8: Jawel, ik zeg zelfs, want ik heb gehoord ergens een rumor dat er een speciaal hoekje is afgezet met een lintje, want zo iemand is het wel, die kwam kijken. Dus dat hij niet werd lastiggevallen tijdens het concert.
0: En wij zeiden ja, Dries, ja. Dries.
8: Niemand geloofde mij. En vanmorgen, foto's in de WhatsApp en in de Instagram van Studio Brussel. Wacht. Was nu echt...
0: Matt Berninger, de frontman van The National, was er gisteren ook bij.

0: bewijst meteen alles wat ik daarnet over Fontaines zei. Ook hij wil die band zien in zo'n kleine exclusieve showcase als gisteravond. Wat vond die Matt Berninger van The National nu van de showcase van Fontaines?
1: Yeah, Fontaines, I think, have the writing, the show they put on, like every single one of them. I think they are the best band out there. They blow me away. We've been listening for a while and. Yeah, I think Fontaines are going to take over, you know. I hope they do. They should.
0: Ja, Fontaines is going to take over the industry. En dat mag van Matt Berninger. Heel erg cool. We hebben live muziek natuurlijk van Fontaines DC. Die show is opgenomen geweest. Maar Robbe van de techniek is druk in de weer met een dikke WeTransfer vanuit Ierland. We hopen snel de live muziek op de radio te krijgen vanochtend. Maar dat komt helemaal goed. Zo pik jij ook nog de hoogtepunten mee van die showcase van Fontaines.

0: zeker naar Fontaines kijken samen met Matt Berninger van The National. Dat was het hier gisteravond bij Studio Brussel. Goedemorgen. Het is 7:01. Leuk dat je nu al wakker bent en naar ons luistert. Yannick, de politie heeft gisteren een hotel moeten ontruimen na groot geweld.
1: Wel, dat gebeurde in Tongeren, Borgloon in Limburg. Daar is gisteren een grote vechtpartij inderdaad ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen die werden naar het ziekenhuis gebracht. Verschillende andere mensen die hebben ook echt zware verwondingen opgelopen. En de politie moest zelfs van de burgemeester het hotel ontruimen omdat daar 300 mensen aanwezig waren in dat gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is ook niet duidelijk waarom er zo werd gevochten. En op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bloks de 3e ronde haalt van een Grand Slam toernooi. En Zizou Berg won dan weer in 4 sets van de Nederlander Jasper de Jong. En bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de 3e ronde. En het weer vandaag begint droog en bewolkt. Later valt er hier en daar ook regen, maar het is wel best warm bij zo'n 25 graden.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
2: Dries blijft non-stop radio maken
3: tot de wekker geraden wordt.
0: Elke dag dat we dichterbij de Wekker XL komen, heb ik er meer zin in. Ik weet niet of dat voor jou ook zo is, Dries.
4: Het is zo een tweesprong. Meer zin uiteraard, maar ook meer stress. Ik heb vannacht voor de verandering maar 2 stressaanvallen gehad in plaats van 3. Dus we gaan vooruit.
0: Top, top.
4: Goed, volgende week woensdag stap ik dus hier in de studio voor mogelijk een hele lange rit. Want volgende week woensdag staat dat ding hier ineens. Die gigantische wekker met daarin een BV. Een mens, een levend mens in een grote kast. Ik weet niet wie het is. Eva weet niet wie het is. Jullie weten uiteraard niet wie het is. Maar elk uur doet die BV zijn of haar wekkergeluid live na, vanuit de studio. Eén iemand van jullie kan dan raden, via VRT Max, het is allemaal heel simpel, wie die wekker is.
0: Ja, je zegt heel simpel, maar we merken wel dat er veel vragen zijn over de wekker. Ikzelf, dat is altijd als je iets nieuws probeert natuurlijk.
4: Yes.
0: Via onze socials zijn er wat vragen binnengekomen en ook via de VRT Max app. Ik ga meteen de eerste vraag van Marie uit Mechelen aan jou laten horen, Dries.
5: Goedemorgen Eva en Dries. Marie uit Mechelen hier. Ik vraag me af of jij ooit al een nachtje door hebt gedaan, Dries.
4: Meteen een hele goede vraag. Nee. Ja, ik heb ooit al tijdens de warmste week wel 's nachts moeten presenteren, maar ik was daar zo moe van. Dat stopte ook maar om 6:00 ochtends. En dan ben ik dus na die nachtpresentatie wel direct gaan slapen.
0: Ja, en dus dat wordt misschien wel het heikele punt in dit hele verhaal, hè, is dat je niet weet... Het kan zijn dat je geen nacht moet doordoen. Hè?
4: Ja, ik hoop uiteraard...
0: Het kan ook zijn dat je 17 nachten moet doordoen. Hè?
4: Dat denk ik niet. Hopelijk niet. Dus nee, ik heb nog niet echt ooit een nacht niet geslapen en dan de dag erna gewoon gefunctioneerd. Dat is nog nooit gebeurd.
0: Oké, dat is fantastisch. Dat geeft ons keiveel vertrouwen als luisteraars. Nog een vraag?
6: Hey Eva en Dries, Robbe uit Westerlo hier. Ik vraag me af of dat de wekker XL die dag zelf vrij heeft genomen. Of misschien nog langer, want wie weet hoe lang duurt het.
4: Ja, meteen ook een goede vraag. Ik kan het hem of haar uiteraard niet vragen, want ik weet niet wie het is. Voor mensen die dat niet geloven, ik kan absoluut niet liegen. Even als
0: nee, maar ja, we weten het echt niet, want anders zouden we het ook kunnen verklappen.
4: Ja,
0: dus
4: dat klopt.
0: Dat is een veiligheid. Klopt.
4: En ik denk dat ze die persoon wel gaan geïnformeerd hebben van kijk, we weten ook niet hoe lang dit gaat duren. Het kan uren duren, dus hou je avond vrij. Misschien dagen zelfs in het slechtste geval. Wie weet.
0: Ja, en dat is het coole, hè? Dat dit totaal out of our hands is, uit onze controle valt, die hele wekker XL. Maar dus ook voor de BV die hier in een kastje dat Dries de zomer gebouwd heeft, komt zitten. Ja. Heerlijk. Nog een laatste vraag.
7: Goedemorgen Eva en Dries. Astrid uit Aarschot hier. Dries, ik heb een vraag voor u. Als je echt groots mocht denken, wie zou jij dan in die wekker zetten?
4: Oh, Mick Jagger. Nee, dat gaat niet zijn. Ik denk dat ze... ik weet niet wie er zo zot is om daarin te kruipen. Ik hoop vooral dat het iemand is die mij kan uitstaan. Want ik denk dat ik af en toe wel intens kan zijn. Zoals menig standaard journalist al vaak over mij heeft geschreven. Dat ik intens ben. Maar misschien dat ik na enkele uren nog intenser word of minder intens. Ik hoop gewoon dat het iemand is die mij af kan.
0: Ja, wie weet is het wel Matt Berninger. Wie weet was hier gisteren tijdens die Fontaines Showcase gewoon op prospectie. Als je nog vragen hebt voor Dries over die wekker XL, laat maar komen. Hè. Het gaat leuk worden. Dat is sowieso al het geval. Maar als jij zoiets hebt, wat kan ik doen als luisteraar of zo? VRT Max, wel eens daar al jullie berichten.
2: De wekker XL houdt

0: Ja, Heart of Glass van Blondie, die had je sowieso wel herkend. Hè? Jij daar, die als piepend meisje aan het meeluisteren is naar de radio. Straks is het weer sneller dan de zang. Kijk nog eens mee van op de zijlijn, maar weet dat het na Bert uit Hulsthout misschien aan jou kan zijn. Met sneller dan de zang.
1: Want Bert gaat misschien wel voor 3 op 3 gaan.
0: Wie is dit?
2: Ja, dat is je doen met de Beautiful Day.
0: Het is een beautiful day. We hebben er alle vertrouwen in.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Jingleberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Shake for me, baby. Triggerfinger, 7:15.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Goedemorgen. Met wie spelen we vandaag sneller dan de zang?
3: We spelen voor de derde keer met Bert uit Hulshout.
2: Ah, tuurlijk. Goedemorgen, dag Bert.
4: Hey Dries, Eva. Goedemorgen.
2: Ben jij al veel aangesproken op je overwinning van de afgelopen 2 dagen?
4: Gisteren toch wel eventjes, ja.
2: Ja?
3: Wat zeiden ze? Wat zeiden ze?
4: Ja, we zijn weer bezig.
2: Ja, wat ben ik bezig aan het winnen op de radio? Je bent een ace aan het gaan voor 3-op-3. Wat ga je vanavond nog allemaal doen of vandaag allemaal doen, Bert?
4: Ik ben nu onderweg naar Brussel, vlak bij jullie. Een school die wat vloeren zijn voor Interbuurtgroep. En vanavond ga ik naar een optreden van Sons.
2: Wauw.
4: Dat is een beetje een secret gig, dus ik ga niet zeggen waar het is.
3: Ah ja, maar oké, okay, dat is goed. Maar waar dat Sons is, zijn ook mogelijk wel wat Studio Brussel luisteraars. Dus het zou kunnen dat jij tijdens die secret gig van Sons handtekeningen gaat moeten uitdelen, omdat je een 3-op-3 hebt gehaald op de radio.
4: Laat ons hopen.
3: Maar Bert, dat heb je nu volledig zelf in handen. Het is een intro van 9 seconden, dus je zal best snel moeten zijn om sneller te zijn dan de zang. Ben je het ook vandaag, Bert?
4: Ik denk dat Amy Winehouse moet zijn.
2: Ja. Hij doet het opnieuw. Dat is
3: Hij
2: mooi.
3: Doet het opnieuw. Die man verdient een retenstrak applaus. Jij bent echt wel sneller dan de zang. 3-op-3. Jij speelt maandag terug.
4: Ja.
3: Voilà. En dan gaan we jou meteen jouw naam toch al wel ergens in een soort van recordboek moeten zetten. Want voorlopig staat het record op de naam van Bert uit Hulshout. Tot maandag.

0: makkelijk praten met granola in je mond.
1: Dat zullen we nu merken, hè. Ja, ja. Ben wel.
0: Fantastisch. Goed nieuws, de live track van Fontaine's DC staat hier klaar voor na het nieuws van 7 uur, ingeladen en al. Dus we gaan terug naar die showcase zo meteen. En de piano van Dries staat ook al een uurtje vroeger klaar. Woehoe.

0: succes!
1: Bobby! Het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma!
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Medi-market.
17: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
19: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
17: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
2: Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedemorgen, het is 7 uur.
14: VRT Nieuws.
12: Jannik Aerts.
13: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongerenborgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen die werden naar het ziekenhuis gebracht, verschillende anderen hebben zware verwondingen. De politie moest van de burgemeester het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is nog niet duidelijk ook waarom er zo werd gevochten. Op verschillende rivieren en kanalen worden de waterbesparende maatregelen versoepeld. Die zijn ingevoerd door de droogte van de voorbije maanden. En de problemen die zijn zeker nog niet voorbij, dat zegt de Vlaamse Waterweg.
8: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
13: In Nepal in Azië zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden mensen waren daar op dat moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist, onder wie ook veel toeristen. In de voetbalcompetitie hebben Anderlecht en AA Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. En AA Gent won ook al met 1-0 tegen OA Leuven. Na 4 wedstrijden staat AA Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden. Dat zegt de trainer Rick de Bel.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
13: Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berghs zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Zizou Berghs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. Maar hij heeft met zijn ritme nog niet altijd evenveel geluk gehad, zegt hij.
6: Weet je wat die rest op de US Open? Het is continu aanpassen. Ik heb nog geen dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
13: Bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de derde ronde op de US Open. Het begint droog en wel veel bewolkt vandaag. De loop van de dag valt er hier en daar ook regen. Vooral aan zee waait het ook sterk. En we krijgen een warme dag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond zo'n 23 à 24 graden.
16: Ga van
20: wegenwerken
16: naar
20: rustig gaan werken.
16: Met de trein.
21: Mona, goedemorgen. Welke files heb je voor ons?
22: Niet zo heel veel files. Op de E19 richting Brussel vertraag je een beetje, een kleine 5 minuten vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel is dat hetzelfde tussen Strombeek en Vilvoorde.
23: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: hou van jullie en jullie enthousiasme op een vrijdagochtend specifiek. Dan zijn jullie altijd zo net iets gewulpser in de VRT Max-app.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. It's

0: No Broke Boys.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Wij zijn uitzonderlijk goedgezind dat jij ervoor gekozen hebt om naar ons te luisteren vandaag ook. Het is een vrijdag, vrijdag 4 september, met heel veel begankenis en zo hebben we ze het liefst. Het is vandaag de 50ste Memorial van Damme, het grootste atletiekfeest van ons land, met ook Mondo Duplantis die langskomt. Krammerok begint ook, een van de allerfijnste laatste festivals van de zomer. Het WK Basket begint straks in Berlijn met de Belgian Cats tegen Turkije. En het is blijkbaar ook kermis in Buggenhout, voor wie wil. En ook in Ravel en Heis op de Berg, dat weet ik dan via jullie. Wij hopen op een vrijdagochtend met niet te veel stress bij jou, maar hier wel een beetje stress. Hé, Joske? Het is bezig.
3: Ja, een beetje stress.
0: Waarom, meisje?
3: Ja, dus kijk, binnen een uur spelen wij de Hit Hit Hoera. En ik heb nog geen jaren gevonden in de app.
0: Ja, oké. Dus we handen in het haar.
3: Ja, ik heb dringend iemand nodig die jarig is.
0: Dus je mag nu al laten weten, ben jij jarig? Is jouw huisgenoot jarig? Is jouw familielid jarig? Stuur het nu in de VRT Max-app. Het is in elk geval een speciale datum, die 4 september. Want in de muziekwereld zijn er ook keiveel mensen jarig. Ik weet niet wat er gebeurd is 9 maanden geleden, maar veel muzikale verjaardagen. Zoveel zelfs dat we niet kunnen kiezen, dus jullie gaan moeten kiezen. Dries, je hebt je piano daar.
4: Ja. Ik heb hem, Jan.
0: En je gaat de keuzemogelijkheden nu op piano spelen.
4: Ja, dus we kunnen kiezen vandaag uit... Beyoncé, die is vandaag zeer jarig.
0: Oh ja, die wordt 45. 45, prachtig. Hello. Schoon.
4: Of deze single van Sum 41 is ook vandaag zeer jarig. Wacht, hè. Je gaat haar kennen. Too deep.
0: Ja, oh. Schoon nummer, hè? Dat hoort je nu, hè? 25 jaar bestaat In Too Deep.
4: En, dit wordt misschien moeilijk om te spelen, maar Toxicity, System of a Down, is ook jarig. Oké, ik doe mijn best.
0: Ja, jawel, jawel, jawel. Ik hoor hem al.
4: Dit is dan met de gitaar de build-up. You ready? For the wake-up?
0: Hey, maar het is zo'n beetje Rachmaninoff zelfs. Chop Suey is 25 jaar oud vandaag. Kunnen we ook voor gaan?
4: Het zou zomaar kunnen. En dan wil ik ook nog even zeggen dat
0: Mama!
4: Mercury morgen 80 zou geworden zijn.
0: Oh.
4: Klein momentje voor Queen Bas. Oh.

0: En dan, last but not least, vieren we zondag de verjaardag van de Cranberries-zangeres. Die zou 55 jaar geworden zijn.
1: Dolores. Oh, maar dit is zo schoon ook.
0: Zing maar mee.
1: Ik ga dat mensen niet aandoen. Oh, Dries. Ik wil gewoon u op de piano heel de tijd. Mag dat ook?
0: Nee. Jullie mogen kiezen welke van deze 5 iconische platen mogen het zijn.
1: En your head. Ja, ik kan al niet meer kiezen, maar daarom zijn jullie er dus in de VRT Max-app. Even snel samenvatten. Je kan gaan voor Beyoncé, die 45 wordt vandaag. Je kan gaan voor Sum 41, Into Deep bestaat 25 jaar. Toxicity, System of a Down, ook 25 jaar. Freddie Mercury kan je kiezen, of de Cranberries voor Dolores, die zondagjarig is. Dus je stuurt Beyoncé, Sum 41, System of a Down, Freddie Mercury of Cranberries nu in de app van VRT Max.
2: Goedemorgen.
1: Dit is Nothing But Thieves nog, Baby Cool. En jullie moeten kiezen, hè. Anders doe ik het, hè. En het gaat alles naar elkaar zijn.

0: voor alle Evelienen die al wakker zijn. Nothing but Thieves en Baby Cool Evelien. Veel verjaardagen, veel muziekverjaardagen, maar wie moesten we daar toch uit gaan kiezen?
1: Studio. Studio Brussel. Goedemorgen. Eva en Dries.
0: Want ons laten kiezen tussen Beyoncé, tussen Freddie Mercury, Toxicity, Sum 41 en de Cranberries, dat mogen ze ons echt niet vragen, Dries. Dus wij hebben het aan jullie gevraagd via de VRT Max-app.
2: Er zijn veel mensen die iets gestuurd hebben in de VRT Max-app. Jos, wat komt er zoal binnen?
3: Ja, de meningen zijn verdeeld. Voor Michel uit Wellen mag het zelf alles zijn. Die zegt, voor mij mogen jullie gewoon alles naar elkaar draaien. Maar er is toch één duidelijke winnaar. Thomas uit Gent, die zegt, beste Eva en Dries, Cranberries, die plaat heeft mij nog een lief opgeleverd. Stijn uit Mol, die zegt, ik voel mij een zombie. Griet uit Sims, die stuurt Cranberries met 5 uitroeptekens. En Anouk uit Zomergem hangt aan de lijn.
0: Dag Anouk, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Andries.
0: Goedemorgen, de zangeres Dolores van de Cranberries zou 55 worden nu zondag. Dat wil jij ook graag vieren. Waarom?
4: Ja, omdat dat toch een nummer is. Hè. Dat is een nummer van de jaren 90. Ik was toen, denk ik, 16 jaar. Zo'n beetje, ik noem dat mijn topjaren, bij wijze van spreken. En de jaren 90 zijn echt wel de jaren qua muziek voor mij. Dus dat blijft wel zo. En de zombie sowieso hoort daarbij. Dat was echt een van de nummers in die jaren. En altijd als ik... laatst was het ook haar de dag dat ze overleden was. En dan nu, als je dat hoort, dan denk ik altijd... Oh, damn, ik was er niet bij in het Koninklijk Circus toen dat ze opgetreden heeft. Want ik denk dat dat jaar daarna is dat ze overleden is. Dus dat is toch wel een nummer die iets speciaals heeft voor mij.
0: Ja. En wat heel fijn is, denk ik, voor jou, Anouk, als Cranberry-fan, is dat hun legacy nog altijd blijft voortbestaan, ondanks het overlijden van de zangeres. Want ze zijn nog steeds overal. Natasha Bedingfield heeft Zombie gecoverd op Pukkelpop op de mainstage. Somber, die heeft deze zomer zelfs met de band van de Cranberries op het podium gestaan. Royal Otis heeft die wereldcover van Linger uitgebracht. Iedereen is daar ook zot van. Dus de Cranberries, very alive. Ook vanochtend hier op Studio Brussel. Dankzij jou, Anouk.
1: Goedemorgen.

0: Zondag ga je haar hier ook nog horen op Studio Brussel, want dan zou ze jarig geweest zijn. Dolores van de Cranberries, vandaag al even lekker geëerd op deze vrijdag 7:20. En we hadden het net over die Somber, die ook de Cranberries met de Cranberries heeft gespeeld. En Somber is na Sons de volgende. Dan gaan wij weer de noot horen, Dries, waarvoor we eigenlijk opstaan deze dagen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Luister deze. Een die en dan kunnen we ons afvoeren eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Naast ons.
2: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
3: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.

are so ready voor die voorverkoop van Somber. Want vandaag gaat die voorverkoop van start. De pre-sale gisteren ging al superhard voor zijn AFAS Dome show. Die is ergens in mei, kan je naar Somber gaan kijken. Dus zorg dat je klaar zit straks vanaf 10 uur.

0: als je nog wat wazig bent van je vroege wekker, wij trekken je er straks uit. Nu is het 19:30, dan gaan we even bij Jannik luisteren, want in Nepal hebben ze nog overlevenden gevonden na de overstromingen daar.
1: Wel, twee arbeiders zijn levend teruggevonden die al 9 dagen vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden mensen die waren daar op het moment van de ramp aan het werk, maar het is niet duidelijk of daar nu nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij de ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden en duizenden mensen blijven nog altijd vermist, onder wie ook veel toeristen. En in Tongerenborgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen die werden naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen en verschillende anderen die hebben ook zware verwondingen opgelopen. De politie moest zelfs van de burgemeester van het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in dat gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is ook niet duidelijk waarom er zo werd gevochten. En het weer vandaag, het begint droog en bewolkt, maar later valt er hier en daar wel regen. Wel warm vandaag, 25 graden.
2: Mijn oma luistert elke dag naar de show en ze vroeg me gisteren... Dries, wat is dat nu toch allemaal met die wekker, met dat wekkerspel? Ik zeg, oma, rustig, rustig. De Wekker XL is het grootste spel dat ik in mijn leven heb gespeeld en ik leg het nog één keer popsimpel uit. Er is een bekende Vlaming. Die kruipt woensdag hier in een grote kast in de vorm van een wekker. En jullie moeten raden wie het is. Elk uur maakt die BV geluid... Zo'n beetje tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Of iets anders. En jullie raden mee wie het is. Elk uur spelen we 1 keer. Dat is alles wat je moet weten, maar toch...
0: En jij blijft doorgaan.
2: Ja.
0: Tot die geraden.
2: Dat is... Ay, durf ik aan mijn oma niet te...
0: Ja, wel, dat is... Oma Rina, die krijgt een halve attack als ze dat hoort. Want we weten inderdaad dus niet hoe lang je daar gaat zitten.
2: Nee, klopt. Het kan uren duren, het kan dagen duren. In het slechtste geval weken duren. Dat is allemaal up to you.
0: Maar het is niet alleen Oma Rina die vragen heeft. Ook via VRT Max en via onze socials komt er hier en daar eens een vraag binnen over jouw zotte wekkeravontuur. Wat ik begrijp, mijn belangrijkste vraag is, ga je dit overleven of moet ik de rest van het seizoen op mijn eentje hier in de studio staan elke ochtend? Ja. Dat is mijn hoofdvraag. Ja. Maar we gaan eens even luisteren. Hilde uit Aalst zegt, hey, als Dries heel de tijd die wekker gaat proberen achterhalen en blijven raden, ja, is de rest van de Studio Brussel-familie dan technisch werkloos?
2: Het is zo dat die allemaal stand-by's zijn. Dus die zijn hier aanwezig op de redactie, dus die bereiden gewoon hun show voor.
0: Dus Kirsten is hier, ja. Gunther...
2: Ja, Nona en Thibaut, die maken gewoon een voorbereiding alsof ze van 4 tot 6 op de radio moeten komen. Als de wekker nog niet geraden is, volgende week woensdag om 4 uur, ja, dan neem ik uiteraard hun blok over en dan, ja, hebben zij gewoon vrij. Congé.
0: Oké. We gaan eens luisteren naar deze vraag.
3: Hey Eva en Dries, met Simon uit Dilbeek hier. Zeg, ik heb een vraagje. Ik zou super graag meedoen met de wekker XL, maar wanneer gaat die precies af?
2: Simon uit Tilbeek, goeie vraag. Die wekker gaat elk uur af. We beginnen volgende week woensdag.
0: Op het 19:30, hè?
2: Ja, op het 19:30. Dus inderdaad, om 19:30 gaat de eerste wekker. De volgende wekker zal dan om 20:30 zijn, 21:30, 22:30 en zo verder en zo voort tot hij geraden wordt.
0: Volgende vraag.
4: Goedemorgen Eva en Dries. Marion uit Gent hier. Ik vroeg mij af wat er gebeurt als de wekker naar het toilet moet.
2: Deze vraag komt heel veel binnen. Heel veel mensen zitten in met de blaas van de BV. Het is zo dat hier ergens een soort... toilet is dat volledig afgeschermd is van heel de VRT. Een privé toilet voor de Wekker XL met zwarte doeken, met pipes en drapes. Dus dat is echt een hele grote geheimhouding. Zo'n beetje in de stijl van The Masked Singer. Niemand ziet het silhouet, niemand ziet die persoon naar het toilet gaan, van het toilet komen. Dus eigenlijk, ik weet zelfs niet wanneer die zijn spiekeloos van het vat zal afdraaien. Ik weet het absoluut niet. Oh, hey. Ik wil het ook niet weten. Want de Wekker XL, misschien is het wel iemand met enorme... Ja, en het woord mag niet zeggen.
0: Ik ga gewoon de volgende vraag op je afvuren.
5: Hey Eva en Dries, Amber uit Zolder hier. Wat kan ik winnen als ik te weten kom wie dat de Wekker XL is?
0: Dat is een goeie.
2: Ja, kijk, daar zijn ze met de goede vraag.
0: What's in it for me?
2: Ah wel, elk uur komt er 100 euro bij in de prijspot. We beginnen woensdagochtend met 100 euro. Maar het kan snel oplopen, want elk uur dus nieuw geld in de pot. Ja. En we blijven doorspelen tot het geraden wordt.
0: Ja, en we spelen voor maaltijdboxen, wat natuurlijk... Het enige is waar jullie mee bezig zijn in september, of ik toch, dat is kinderen en mezelf voeden en mijn gezin. En iedereen moet gevoed worden. Wij moeten terug naar school, wij moeten terug werken. Wij zijn actief, we hebben eten nodig. Dus je speelt voor maaltijdboxen. Elk uur 100 euro bij, zegt je.
2: Zeer zeker.
0: Kaching!
6: De Wekker XL

0: weekend. Dat zo zegt iedereen. Jij, kom maar. Kom maar stilletjes aan ze. Ja, kom. Push, push, push, push, push. Feel the love van Rudimental. Dries, je hebt net over je wekker XL alle vragen beantwoord. Er komt nu een plaat voor jou aan die ik echt zorgvuldig heb geselecteerd. Ah. Een nummer dat ik ga spelen volgende week als ik je tijdens de wekker XL van op de studiovloer ga moeten schrapen en aan de microfoon ga moeten zeggen.
1: Ah, ik dacht Angel Face, dacht ik.
0: Ja. Je bent een warrior, zijde.
1: Dat kan ook, ja.
0: Een champion van de radio waves. Komt eraan dus.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust aan alles. Hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn. Hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
8: Studio Brussel. Life is music.
9: Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

0: Incredible Warrior. De Warriors zijn degenen die gisteren op die showcase waren en vandaag al heel vroeg met ons zijn opgestaan.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Want gisteren stond hier toch wel een heel grote rockband voor onze neuzen. Een band die nu al het tijdloze karakter van Joy Division en The Cure tezamen heeft. Fontaines DC met nieuwe en ook old songs, lekkere classics, hebben ze hier gespeeld. Wij kunnen er niet te veel over zeggen, want wij lagen al lekker te ronken. Maar Charlotte uit Waarschot, goeiemorgen.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Jij zei toen je hier tickets won bij ons dat je alles over had om bij die showcase te zijn gisteren. Wat heb jij met Fontaines DC, Charlotte?
4: Ha, ze nemen mij gewoon altijd keihard mee. Volledig mee in het moment. Even weg van de wereld of zo. Dus dat is vooral. En dat is ook gewoon wat dat muziek voor mij vooral moet doen. Mij volledig meenemen. Weg van het moment en naar een andere plaats. En dat is gewoon wat dat ze doen met mij. Ja. En daarom vind ik ze steengoed.
0: Steengoed, je kwam dus met hoge verwachtingen. Hoe is het geweest, Charlotte?
4: Ik ben letterlijk de dromer van de droom. Hè. ik loop op wolkjes momenteel. Dat was extreem goed. Het was overweldigend. Iedereen was volledig mee. Ze hebben ook gewoon keigoed gespeeld. Oude nummers gecombineerd met een aantal nieuwe nummers. Dus die set had gewoon alles. De energie was er ook in die zaal. Ja. Het klopte volledig plaatje.
0: De dromer van de droom vind ik echt prachtig gezegd van jou. Inderdaad, er komt een nieuwe plaat, die Dopamine Chamber. Daar hebben ze al een paar nummers van gespeeld. Maar binnen een maand, denk ik, een goede maand, 12 november, staat Fontaines DC in de AFAS-dom. Dat is toch 2 maanden. Wat voor band gaan de fans daar te zien krijgen? Jij hebt ze nu van heel dichtbij kunnen zien.
4: Een band die er gewoon volledig klaar voor is om zulke grote zalen te vullen en mee te nemen. We hebben nu het repertoire ook, ondertussen zullen er 5 plaatsen zijn om zo'n grote show te vullen en te dragen. Ja. Ze hebben ook een extra bandlid mee, dus de energie is nog groter, denk ik. Ze gaan gewoon iedereen meenemen. Ja. De afstandsdoom, denk ik.
0: Perfect. De verbinding is niet super, Charlotte. Dus ik ga je laten voor iedereen die nu mee met ons gaat luisteren naar de favorite, hoe het live klonk bij Fontaines DC. Weet ook, en dat vind ik nog een tof detail, dat er een zweterige Matt Berninger van The National mee stond te kijken naar die grote Ierse band. Om maar te zeggen hoe indrukwekkend ze zijn of wat voor indruk ze nalaten op de hele muziekwereld. Dit is Fontaines helemaal live gisteravond.
3: Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Dat is toch altijd zo leuk in de ochtend. ILO met Mr. Blue Sky. Want het wordt best mooi weer vandaag. Het is ook nu al een leuke vrijdag met de Memorial van Damme, met Kramarok, met het WK Basket dat straks begint met de Belgian Cats. En één iemand van jullie gaan we een dagje vrijgeven. Na 8 uur spelen we vrij op vrijdag hier op Studio Brussel. Nu gaan we eerst eens even met Jos naar onze verjaardagskalender kijken.
1: Ja, Karen uit Oostende laat weten dat haar dochter Aiko vandaag 17 wordt. Inge uit Meeuwengruidrode die viert haar 42e verjaardag. Koen uit Temse laat weten dat zijn zoon Sam 19 wordt vandaag. En Lieven uit Assenede die wil zijn collega, maar ook zijn baas Maarten, een gelukkige verjaardag wensen, want die wordt 36 jaar.
0: Prima, de piano staat show, de liedjes staan klaar. We zoeken nu gewoon nog 1-jarige die straks wil hoera schreeuwen en het lied wil kiezen.
2: Ben jij van? Vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: Eva en Dries.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta. Elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus. Een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Wat eten we vandaag?
10: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
10: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
13: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Krevel.
15: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
16: Krevel. Leef beter.
17: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Lotto is op zoek naar voeten.
19: Hé? Voeten?
18: Die graag op grote voet leven.
19: Graag.
20: Maar niet naast uw schoenen open, hè?
18: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
19: En na het eten erop.
18: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Hey, hallo daar. Het is 8 uur geworden.
3: VRT Nieuws.
0: Janne Gaert.
21: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongerenborgloon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een ruzie ontstaan tussen een groep seizoenarbeiders die daar verbleven tijdens de fruitpluk. Ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, vertelt de burgemeester.
22: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er zijn van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
21: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven daar 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw eigenlijk maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Volkswagen-groep wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 waarover ze al eerder spraken. Er zullen ook de helft minder automodellen gemaakt worden van merken zoals Volkswagen, Audi en Skoda. Ook de opties op die auto's zullen sterk worden verminderd. In Duitsland zullen er ook 4 Volkswagen-fabrieken moeten sluiten. In Nepal in Azië zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van de waterkrachtcentrale waar ze werkten. Honderden mensen zitten nog altijd vast. Bij die ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven nog altijd vermist. In het voetbal hebben Anderlecht en A-Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na 2 nederlagen waren die 3 punten toch nu wel het voornaamste. Dat zegt Marco Cana van Anderlecht.
1: We kwamen net eigenlijk een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Watt en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
21: En A-Gent won ook al met 1-0 tegen OA Leuven. Na 4 wedstrijden staat A-Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Speler Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
5: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
21: Op de US Open Tennis zitten er nog altijd 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen gaan Zizou Berghs en Alexander Bloks door. Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. En hij zegt dat de tegenstanders voorlopig wel meevielen.
6: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
21: Bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde op de US Open. Het begint nog droog en bewolkt, maar al snel valt er hier en daar ook regen, met ook aan zee veel wind. Het wordt wel een warmer dag vandaag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het zonniger en droger bij zo'n 23 à 24 graden.
0: Goedemorgen Mona met de files.
23: Op de E314 richting Genk hinder bij Park Midden-Limburg. Daar is een ongeval gebeurd links. Verderop is ook in Houthalen links versperd door nog een ongeval. Je verliest in totaal 40 minuten vanaf Zolder. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Dan gaat het 25 minuten trager op de E19 richting Brussel, al vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Goed uitkijken in Zellik, want rechts is daar dicht door een ongeval. Richting Antwerpen staat een defect voertuig in de Kraaibekstunnel. Die staat daar op de rechterrijstrook. Daar verlies je 10 minuten vanaf Kontich. En op de E40 richting Gent zo'n 20 minuten. En dat is tussen Erpenmeren en Merelbeke.
24: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Dat gaat straks niet proper zijn hoor. Als straks het weekend begint na zo'n eerste schoolweek. En dan nog eens Kasabian op Krammerhoek ook.
24: Je luistert naar Studio Brussel.
25: Life is music.

0: Sabian, zoals ze in het Franstalige gedeelte van ons prachtige land zeggen. Kasabian, where did all the love go? Het is 8 over 8. Jos, heb jij een jarige gevonden?
1: Ja, dat is Carlien uit Heist op den Berg.
0: Ah, maar geef even eerst wat piano. Dus. Carlien uit Heist op den Berg.
2: Goedemorgen.
0: Welkom op het feest dat wij hier speciaal voor jou hebben gebouwd op de radio. Hoe oud word je vandaag, Carlien?
2: 33.
3: Dat moet ik niet verstaan.
0: 33?
2: Ik word 33.
0: Jij moet voor je verjaardag een nieuwe telefoon kopen. Carlien.
3: Of eentje krijgen. Carlien, wat ga je vandaag allemaal doen op je 33ste verjaardag?
2: Ik ga naar de Odyssey deze namiddag.
3: Oh, wauw. In de cinema.
2: Vanavond nog iets gaan eten.
3: Heel leuk. De Odyssey die duurt natuurlijk wel heel lang. Ben je bereid om op je 33ste verjaardag 3 uur lang of zoiets in de cinema te zitten?
2: Ik hoop dat ik ga kunnen wakker blijven. Want dat is een van mijn specialiteiten.
3: Nou, okay, volgens mij heb je andere plannen. de cinema.
0: Want je gaat niet alleen naar de cinema, toch?
2: Nee, klopt. Samen met mijn man. Die was vorige week jarig.
0: En jouw nichtjes, zie ik hier, gaan mee van de hoera doen. Dries, take it away.
3: Komt goed. Hey,

0: Ja, dat was de voicemail. Daarmee moeten we het doen vandaag.
1: Ik denk nu dat officieel die telefoon kapot geschreeuwd is, Carlien. Jij mag 3 muzikale cadeautjes uitpakken, maar je kan niet meer terug als je gepast hebt. Uh-huh. Dus hier is de eerste. You're beautiful.
0: Wow. You're beautiful.
1: Omdat je zo'n mooie jarige bent, zou je kunnen gaan voor James Blunt. Die stond op jouw verjaardag, Carlien, in 2005 op 1 overal.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee. Wij willen een vrolijke dag. Zou ook maar kunnen. Arctic Monkeys stond op jouw verjaardag op 1 in de afrekening in 2013, Carlien.
2: Nee, we gaan niet horen wat
1: dat
2: de laatste
1: is. Ja.
0: En dat wordt lekker muil in de cinema.
1: Terwijl Carlien zegt tegen haar lief, I don't want to fall asleep, stikt uw tong ergens in mijn hemel.
0: Wat zegt jij nu allemaal?
1: We zeggen hemelgewelf in mijn gehemelte. Is dit leuk, Carlien? Dit is leuk, hè?
2: Dat is goed, ja, dat is goed.
1: Dan wensen wij u een fantastische, fantastisch epische verjaardag en een hele mooie cinemavertoning. Aerosmith voor uw verjaardag.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT Max app.
4: Eva en Dries. Ah, cool.

0: Het op vakantie van Young Yellow. Nu ben je rustig op vrijdag aan het chillen naar de radio aan het luisteren. Of dat hopen wij toch. Weet wel dat het dinsdag opnieuw Ticket Tuesday is hier op Studio Brussel. En dan kan je bij ons hier bij Eva en Dries kan je tickets winnen voor de show van Young Yellow in het Rivierenhof in Antwerpen. Ik hoor u al denken...
1: Geen stress, geld.
0: Nee, wij gaan ervoor zorgen dat je gewoon makkelijk aan die tickets geraakt. En we leggen het dinsdag allemaal nog eens uit.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
4: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
3: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Studio Brussel.

0: Royal Blood. Ik ken er hier eentje die zowel vrijdagavond als zaterdagavond met de kippen op stok gaat.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Dries, dat betekent dat je vroeg gaat slapen. Ja, kippen op stok.
3: Wat is die duo? Wat is dat voor een uitspraak? Ja, oké, ik ben ongeletterd. Mensen wisten dat al langer. Maar dus, ik ga inderdaad heel vroeg slapen dit weekend. Dat komt omdat ik volgende week woensdag zo een gigantisch spel ga spelen. Voor de eerste keer in mijn leven zal ik de Wekker XL trotseren. Nog 5 keer slapen en dan is het woensdagochtend. Woensdagochtend staat hier in de studio een gigantische wekker met daarin een bv. Dat weten jullie ondertussen al. Die bv, die is voor iedereen een raadsel. Niemand weet wie het is. Jij weet het niet, Eva?
0: Nee, absoluut niet.
3: Ik weet het niet. Niemand van jullie, van de luisteraars, weet wie die bv is. Maar jullie kunnen wel raden wie het is. Elk uur doet hij zijn wekkergeluid na, of haar wekkergeluid, of hun wekkergeluid. En dan mag je raden in de app van VRT Max wie het is.
0: En Dries blijft die radio maken tot die wekker geraden wordt.
3: Ja, dat is altijd interessant om erbij te vermelden. Ja.
0: Ik weet het, jongens en meisjes. Ik heb daar zelf ook veel vragen over. We gaan nog eens even een rondje vragen doen die binnengekomen zijn via de VRT Max app en via onze socials.
4: Hey Eva en Dries, Willem uit Leuven hier. Zeg, ik vroeg me af, super tof hè, maar hoe kan ik eigenlijk meespelen met de Wekker XL?
3: Goeie vraag, Willem uit Leuven. Het is via de app van VRT Max. Kan je meespelen, je stuurt gewoon elk uur je verdachte door in die app en je telefoonnummer. En dan kan de computer jou eruit pikken om op dat ene moment om 20:30 te spelen.
0: Oké, volgende vraag.
5: Goedemorgen Eva en Dries. Pieter uit Rotselaar hier. Zeg, ik vroeg me af, hoeveel plaats heeft de bekende Vlaming daar eigenlijk in die wekker?
0: Ah, mag ik die beantwoorden alsjeblieft?
3: Zeker.
0: Want dus Dries heeft die wekker zelf gebouwd afgelopen zomer. Dat ziet eruit als een klokje. Keischattig langs voor.
3: Ja, ja.
0: Maar langs achter. Ik heb erin gezeten.
3: Ja.
0: Dat is een gigantisch klein kot. Ik denk, ja, dat gaat geen meter zijn, die diepte.
3: Nee, het is 80 centimeter diep, dus inderdaad. Ik krijg wel in de hoogte 2 meter, of zij krijgt in de hoogte 2 meter. En dan ook in de diepte nog breedte 2 meter. Dus eigenlijk wel te vergelijken met een belkotje van vroeger zo. Hè?
0: Ja, een hele grote bezemkast. Dat gaat het zijn. Volgende vraag.
6: Goedemorgen Eva en Dries. Hanna uit Gerardsbergen hier. Vraagje, ga je echt nooit pauze nemen tijdens de Wekker XL?
3: Ik zal pauze nemen wanneer hem geraden wordt. Dat betekent dat dat kan zijn na enkele uren, of enkele dagen, of enkele weken, maanden, jaren.
0: Tot op je sterfbed, mogelijk ook.
7: Hey, goedemorgen Eva en Dries. Christophe hier uit Herne. Ik vraag me eigenlijk af, weten jullie zelf wie de Wekker XL is?
3: Ah, Christophe uit Herne, goeie vraag.
0: Ja, nee hè, Dries alvast niet. Ik ook niet, want ik kan geen geheimen houden. Dus eigenlijk zijn er, ik denk, 5 personen...
3: Ja.
0: Heel Studio Brussel, die het moesten weten.
3: Ja. Dus heel veel mensen zullen denken van, ja, dat is allemaal de media. Dat zal wel achter de schermen gewoon zijn dat jullie het wel weten. Dat is absoluut niet het geval. Dat is het leukste voor het spel. Dat ik het niet weet, dat jullie het niet weten. Ik zoek echt met jullie mee. We gaan elk uur ook mensen bellen die pistes hebben, tunnelvisies. Ik help je er allemaal vanaf. Ik weet niet wie het is, maar ik help jullie.
0: Ja, maar ik weet ook niet zo zeker of luisteraars jou per se gaan helpen. Want er is bijvoorbeeld al een Jurgen uit Ternat. En ik heb nog soortgelijke berichten gezien in de VRT Max-app. Die zegt, ik ga volgende week expres fout gokken, zodat Dries moet blijven radio maken.
1: De Wekker XL houdt.

0: Dit zijn jouw piekergedachten tijdens de wekker XL, hè? Can't eat, can't sleep.
1: Maar het is wel dit soort muziek dat mij erdoor gaat brengen.
0: Absoluut. 8:30. Jannik, je hebt meer nieuws over dat gekke gevecht tussen seizoensarbeiders.
2: Wel, in Tongeren-Borgloon in Limburg is gisteravond een ruzie ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders. Die verblijven daar op een hoteldomein tijdens de fruitpluk. Nu, ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven en 3 mensen raakten daarbij ernstig gewond. En die zijn ook naar het ziekenhuis gebracht gisteravond. Nu, de burgemeester heeft de opvang op dat hoteldomein stopgezet. Want volgens hem verbleven daar ook 300 seizoensarbeiders, terwijl er eigenlijk in dat gebouw waar dat ze zaten maar plaats is voor maximaal 60. En Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Eerder zei de Russische president Poetin ook al dat hij bereid is om te praten. En het zou trouwens ook de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En het weer, het begint droog en bewolkt, maar al snel valt er hier en daar wat regen. Maar het is wel warm vandaag bij zo'n 25 graden.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
5: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Make your day. Dat is gewoon ons bestaansrecht hier vanochtend. Daarom zijn wij uit ons bed gekomen. Pump up the jam van Technotronic. We gaan even jou meepakken naar Malle. Daar woont luisteraar Kaat, die net haar sleutelbos van het vensterbankje gepakt heeft.
1: Ja, dan heeft hij ook net een beetje choco van haar wang geveegd.
0: Ja, die sleutelbos gaat in haar sacoche, waar ook een Studio Brussel thermos van Eva en Dries die zit met warm gevulde koffie.
1: Ja, ze struikelt nog net niet over de drempel van haar voordeur.
0: Eigenlijk klaar om te vertrekken, klaar om aan haar werkdag te beginnen als consultant. Maar het zou kunnen dat wij daar een stokje voor steken.
1: Want je hoort binnen 3 minuten of Kaat uit Malle vrij op vrijdag krijgt.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de... waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Life is me.

0: dat er niet genoeg verlofdagen zijn met pedagogische studiedagen die ook al afgeschaft zijn. Wij dragen het hoog in het vaandel. Vrij zijn op vrijdag, het beste van de wereld. Want dan heb je zomaar even een lang weekend. Goedemorgen, Kaat uit Malle.
1: Goedemorgen.
0: Hey Kaat, jij staat op het punt om naar je werk te vertrekken. Maar misschien moet je ook helemaal niet vertrekken als je zo meteen onze quiz wint. Wat doet dat idee met jou?
1: Kriebels in de buik.
2: Kaat, je bent online marketeer. Dat is een job die mij absoluut heel wel weinig zegt. Want onze online verantwoordelijken hier bij Studio Brussel, dat zijn hele creatieve mensen, maar die werken eigenlijk de hele dag in een donker achter een laptop. Is dat bij jou ook zo, Kaat?
1: Vooral ook niet in het licht, hoop ik. Maar nee, het is echt een superleuke job. Je mag super creatief zijn. Dus ik doe dat echt met hart en ziel.
2: Ah, dus jij stuurt zo heel veel emoticons naar jouw collega's en zo. Dat is een beetje jouw job, toch?
1: Ja, en memes vooral.
2: Ah, memes. Wat is je favoriete meme, Kaat?
1: Goh, moeilijk. Ik heb heel veel stickers op WhatsApp die ik wel gebruik.
2: Zalig.
1: Maar favoriet weet ik nu eigenlijk niet echt direct.
0: Wat belangrijk is, is dat je zo meteen in 1 minuut alle vragen juist beantwoordt, of zoveel mogelijk. Je moet er 3 juiste na elkaar geven, Kaat. Het is jouw baas die wel natuurlijk meebeslist in dit spel, want die persoon, het is een vrouw bij jou, denk ik. Hoe heet je baas?
1: Karen.
0: Karen, die moet jou natuurlijk wel een dag congé geven, hè?
2: Ja, in deze quiz speel je eigenlijk natuurlijk ook natuurlijk een beetje voor die dag congé. En je baas wil dat natuurlijk niet. Daarom kiest vandaag Karen het thema voor de quiz. We hebben het haar gevraagd.
3: Goedemorgen, Eva, Dries en Kaat. Kaat, ik ken u echt heel goed. Dus ik weet dat je ook superveel over social media weet. Maar uiteraard wil ik niet dat je wint. Want na al die verlof van afgelopen zomer zou ik u graag nog eens op de bureau hebben hier. Van mij krijg je thema haargroei. Heel veel succes.
0: Wacht. Wat zei die? Thema?
2: Haargroei.
0: Haargroei. Van je baas moet je het hebben, Kaat. Oké, hou dat thema in je achterhoofd. Jij krijgt dus nu 1 minuut lang vragen in het thema haargroei. Aan jou om 3 juiste antwoorden naar elkaar te geven. Pas dan krijg je vrij op vrijdag. Als je een fout antwoord geeft of je moet passen, dan gaat de teller terug naar 0. 3 keer na elkaar juist antwoord. Dat snap je?
1: Yes.
0: Oké, Kaat. Hier gaan we. Wat heeft elke Spanjaard volgens het lied Dos Cervezas?
1: 2 biertjes.
0: Ja, maar denk aan het thema haargroei, een snor. 0 op 3. Welk stripfiguur is vernoemd naar zijn kapsel? Kuifje, 0 op 3. Hoe heet een vals haarstuk dat je bovenop je hoofd plakt?
1: Een toupet.
0: 1 op 3. Met welke gezichtsbeharing is Frida Kahlo, de kunstenares, bekend geworden?
1: Snor?
0: Ze heeft een lichte snor, maar we zochten de wenkbrauw. 0 op 3. Welke kapsel is ook een bekende discotheek langs de A12?
1: Carré.
0: 1 op 3. Vul het spreekwoord aan. Geen haar op mijn puntje puntje dat daaraan denkt.
1: Hoofd.
0: Yes. 2 op 3. Hoe heet de kapper van Samson en Gert?
1: Alberto.
0: Ik vond dit even...
1: Oh my, ik had even paniek.
0: Ja, ik ook. Al mijn haargroei begon te zweten. Maar je hebt het gehaald.
1: Oh my.
0: Met nog maar 20 seconden op de teller. Lieve Kaat uit Malle, jij hoeft vandaag niet te gaan werken. Je bent vrij op vrijdag.
1: Okay, go.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Ik denk naar Bobby Aland met mijn zitten.
0: Oh, wauw, goed is dat. Het is u echt van harte gegund. Denk eens aan ons als je straks van een rollercoaster naar beneden glijdt met al jouw haargroei wapperend in de wind. Dag, Kaat.
4: Wil jij volgende week vrij op vrijdag?
5: Schrijf

0: Gent is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
0: Life is music.

0: morgen hoor je of ze nog steeds op 1 zal staan in jullie afrekening. Phoebe Bridgers met Lost Boys. Dries, het is bijna 9 uur. Jij moet nu gaan rusten, want volgende week woensdag is het de wekker XL.
1: Ja, dan ga ik radio blijven maken tot jullie de wekker raden. Tot er 1 juiste naam binnenkomt in de app van VRT Max.
0: Ik zou ervan genieten dat je nog kan slapen tot woensdag. Dat zeg ik al.
1: Oh my god. Hey, we're the beaches and you're listening to

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
8: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
7: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
8: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
7: Oh ja. En welk merk is dat?
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
10: Humo!
11: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
12: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
11: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Studio Brussel.
15: 9 uur, heel erg goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
15: Met Jannik Aerts.
17: Er is meer nieuws over het gevecht tussen seizoensarbeiders. In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een ruzie ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester.
18: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waarom. We hebben de hele dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
17: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven daar 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van die seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt de politie.
19: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
17: De 3 verdachten zijn intussen ook aangehouden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft gisteravond een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht. Nu, de politie zegt wel dat er aanwijzingen zijn van sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groepen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. En het zou ook de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Marijn Trio.
20: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkov en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
17: Het is bewolkt, maar in de loop van de dag valt er hier en daar ook wat regen uit met aan zee veel wind. Het wordt wel een warme dag vandaag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger, droger en dat bij 23 of 24 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Studio Brussel. Rick de Bruiker.
10: Ik heb hier gelukkig medicatie waar je echt op kan rekenen. Muzikale medicatie. Op voorschrift editors Fleetwood Mac en Christine and the Queens. Goedemorgen.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Het zijn de laatste uren, hè. De laatste uren voor de kinderen weer in de Livingstante Karaoke in dit weekend. A.k.a. nog even rust op deze vrijdag voormiddag. Waar je ook mee bezig bent, ik ben er met heel veel plezier bij. En niet enkel met plezier, gelukkig ook met een pak muziek. Red Hot Chili Peppers, die komt er ook nog aan. Ila met nieuwe muziek, ook heel erg tof. En deze. Waar menig hartje sneller van gaat kloppen. Maar dat is de bedoeling, hoor. Geen zorgen als dat gaat gebeuren. Het is Fleetwood Mac en een landslide.

toch nog even ons stampvlees laten zien, hè? Met de Peppers en die muziek van deze Ila. De Belgische, de Limburgse en vooral de getalenteerde Ila.

0: Het is vrijdag. Delegeren dus. Give it away nou, die vervelende taakjes. Give it away. Red the Chili Peppers. Zo, Outkast en Polaroid. Maar ik ben benieuwd. Want vandaag begint het de week van het Belgisch bier en ik wil eens iets weten.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ik vraag me namelijk af, zijn er hier ook luisteraars, collega's zeg maar, die zorgen dat de tap goed vloeit, die de ketel chambreren, die de vaten vullen? Zijn er hier op dit moment aan het luisteren brouwers of bierstekers? En liefst ook bierstekers of brouwers met een goede smaak. Niet enkel goede smaak voor het bitters dat het vat vloeit, nee, ook goede smaak voor muziek. Als jij een brouwer bent, een brouwer kent, bierzeker bent, drankhandelaar bent of kent, die wel iets heeft met de week van Belgische muziek, week van Belgische bier beter, en die plaats wil horen op de radio, laat het mij weten via de app van VRT Max.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen via de VRT Max app.
2: Studio Brussel.
3: Ga van...
4: Kijk, Ville.
3: Naar...
4: Zerkje, kijk eens, hè.
3: Met de trein.
5: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife. Het effect voel je direct. Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
8: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
7: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
9: Allee, merci, moeke.
7: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
10: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

Hey ja, Outkast. Big Boy en de 3000 zijn volgens mij gasten die zo'n IKEA-kast in elkaar zitten zonder de bijsluiter te lezen. Want je mag dat niet doen, hè. Zo schudden met een Polaroid. Dat is niet goed voor je foto's, hè. Je moet de bijsluiter maar lezen. Tot zover dus de tips van Big Boy en Andre 3000. Het is vandaag de 4e september alweer. Jawel, het zijn de laatste dagen van de zomer. Die loopt echt op zijn einde nu. Maar die laatste dagen, met die temperatuur nog net boven de 20 graden, die spendeer je misschien het allerbest in het park in de buurt. Of in de tuin onder de bomen. Barefoot met James Blake en Rosalia. Dit is Barefoot in the Park.

0: hemelse groove, deze Tame Impala. Kevin Parker heeft die gebaseerd op een man met de naam Baris Manço. Dat is een Turkse legende. Ik heb het er nog over gehad met Ila in het programma Voyage Voyage. Het goedkoopste reisprogramma van de VRT was dat afgelopen zomer. Omdat Thomas het geld had opgesoupeerd, moesten we het hier vanuit de studio doen. Maar het was heel erg tof. Je moet maar eens gaan luisteren op VRT Max de Snoot. Maar nu heffen we het glas op en met het Belgische bier.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Goedemorgen, dag Christophe.
3: Goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen, Christophe. Waar bel ik jou op dit moment?
3: U belt mij op de brouwerij van de Brouwerij Musketiers. Waar ik hier tussen de tank zit.
0: Hemels, ja. Brouwerij de Musketiers. Dat is een brouwerij in het Waasland, dat klopt. Hè? Wat brouwen jullie zoal?
3: Ja, we brouwen de Troubadour bieren, de Belgian Jacks IPA en een speciale serie, de Bucketlist, waar we altijd speciale kes maken.
0: Jij bent dus echt een brouwer. Die brouwerij die is van jou. Hoe ben je daar ooit mee begonnen?
3: Ik studeer als brouwingenieur en na de studies beginnen experimenteren in moederskeuken en in de ketels. tot we een recept hadden die we goed genoeg vonden om te lanceren.
0: Je zegt experimenteren in moederskeuken. Moet ik me dat echt voorstellen? Dat het daar aan het gasvoer, als gasvuur bij mama en papa in de potten staat te roeren en dat het dan heel het huis ruikt naar gerst, hop en weet ik wat nog allemaal?
3: Zo was hij in het begin, totdat het kookvuur kapot was.
0: Dan hebben we moeten zoeken. Laat het ons oplossen, laat ons maar zelf een brouwerij starten. De Musketiers die staan dit weekend ook in Brussel op de Grote Markt, want het is daar het Belgium Beer Weekend. Ik ben daar nog nooit gepasseerd, maar ik denk dat dat wel de moeite is, hè?
3: Ja, het is gewoon een fantastisch weekend, waar alle Belgische brouwers een bierfestival hebben, dus een 50-tal brouwerijen. Okay. Hebben daar elke 10, 12 bieren die ze aanbieden. Dus er zitten meer of 500 soorten bier.
0: Nou, 10, die wel. Je zegt inderdaad 50 brouwerijen die 10 tot 15 op de Grote Markt in Brussel 10 tot 15 bieren per brouwers. Dus dat is 50, maar nooit van zijn leven dat je die allemaal kan proeven, toch?
3: Dat is ook niet de bedoeling. We genieten van de bieren en we moeten de juiste keuzes maken.
0: Ja, is het niet zoals bij wijn dat je dan zo grrrp en dan zo pff, in een pot hem uitspuwt? Of wordt dat niet gedaan bij bier?
3: Als bierbrouwers vinden we dat zonde.
0: Ja, dat snap ik. Zeg, hoeveel bieren gaan jullie daar ter degustatie hebben staan?
3: Een 12-tal hebben we dit weekend in aanbieding, ja.
0: Oké, 12 die jij wel allemaal geproefd hebt, neem ik aan.
3: Geproefd en ontwikkeld, dus inderdaad.
0: Ja, het zou raar zijn om dat niet te proeven als je ze zelf ontwikkelt. Ja. Het ziet er goed uit, ruikt goed. Nee, inderdaad, proeven is altijd het beste. Zeg, staat daar muziek op in de brouwerij bij jullie?
3: Nu en dan, maar voor de veiligheid en alles te horen in productie en de vele lawaai is dat niet altijd in productie, maar op kantoor wel, ja.
0: Ah ja, als je een puur passeert aan de baan, dan staat er ook zo shit als er bij de bierbrouwer daar. Ik denk dat dat niet zo onlogisch is. Misschien heeft dat bier het ook gewoon graag even lekker stil, maar ik denk dat er een plaat van de Foo Fighters ook wel gaat passeren. Welke nummer mag ik draaien van de Foo Fighters? Ik heb hier Everlong klaarstaan. Is Foo Fighters iets dat het bier ten goede komt?
3: Oh, sowieso ben ik wel een beetje metal en hardere muziek van. Dus dat mag zeker. Dat zal zeker met plezier naar geluisterd worden.
0: Zeg, en als we dan nu toch bierpairing aan het doen zijn, welk van jullie pinten past daar best bij?
3: Laat ons gaan voor It's My Neighbor's Wife.
0: Wat? Zeg nog eens.
3: Dat is een van onze bucketlist bieren, een sour IPA, Kiss My Neighbor's Wife.
0: Kiss My Neighbor's Wife. Waarschijnlijk autobiografisch, maar ik ga er niet naar vragen. Christophe, dankjewel alvast. Veel plezier dit weekend op de Grote Markt daar in Brussel. We gaan de Foo Fighters draaien en schollen.
3: Ja,
0: salut. Dank u.
2: De collega's.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.
5: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer.
2: Ja, wat dan? Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Meer tijd met je kinderen nodig?
10: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
9: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
11: Nog een keer, nog een keer!
9: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

staat vanavond voor de camera en op het podium van Kramrock. C-Mad, take a sexy picture of me. One, two... Ik eet het liefst zo lokaal mogelijk, moet ik toegeven. Maar qua muziek mag het soms wel wat exotischer zijn. En deze, dat is een uur of 24, 25 vliegen tegen ja, zoiets richting een repetitiekot. Ze komen uit Auckland en dat is in... Drie keer rijden? Nieuw-Zeeland natuurlijk. Balu Brigada.

0: Every weekend, ook dit weekend als het moet, als het echt moet. Van de artiest David Zowie. En misschien heb je ooit al afgevraagd, David Zowie, zou hij zichzelf vernoemd hebben naar? Wel, het wordt enkel beter. Hij is door zijn vader zo genoemd. Hij heet echt David Zowie. Zijn volledige naam is zelfs David Zowie Ziggy Stardust Aladdin Sane Thin White Duke Twig The Wonder Kid. Je hebt 11 middle names. Dat is ongelooflijk. 3 keer raden van wie zijn vader grote fan was. Straks een ander icoon van op de eeuwige purperen heiden op je radio.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, hij wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: tegen de start.
1: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
2: De meest foute ethisch hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Humo!
5: Humo!
6: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
7: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
6: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
12: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Mannekes, het is september, hè?
14: Ja, dat hadden we ook door.
13: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
14: Dat ook, ja.
13: Wat ook, ja?
15: Dat hadden we ook door.
13: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh!
14: Dat hadden wij niet door.
13: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden?
18: Pantene's DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postbunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Pantene's DC live. Samen met Studio Brussel.
19: Studio Brussel. 10:00, heel erg goedemorgen.
20: VRT Nieuws.
19: Janne Kaart.
21: Experten waarschuwen voor de crowdlending van Average Rob. De influencer wil minstens €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patat. Financieel expert Steven Rombout van VRT Nieuws legt uit waar je op moet letten.
22: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan het bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patat. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patat, dan riskeer je al je geld te verliezen.
21: De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt de politie.
23: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
21: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft gisteravond een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een latseerinstallatie voor vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht. De politie zegt dat er aanwijzingen zijn wel van sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door Rusland, andere werden gelinkt aan linkse groepen. In Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk. Nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen. Het is bewolkt met hier en daar ook regen, met aan zee veel wind vandaag ook. Met het wordt wel een warme dag bij 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en ook droger bij dan 23 of 24 graden.
0: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
18: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
19: Ja, ik doe hier een nog zottere crowdlending dan Average Rob vandaag. Ik geef jullie platen van Billie Eilish en Prince. En jullie, jullie moeten mij helemaal niks.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

misschien wel een van mijn favorieten van onze Purple Highness. En dan dit stuk. Wacht, hè. Komt-ie, ja. Yep. Ah. Als je die volledig wil horen, moet je dit wel even opleggen natuurlijk. Prince, Wanna Be Your Lover. Goedemorgen, het is vrijdag voormiddag. En ik neem je mee terug naar de mainstage van Pukkelpop, waar toen twee verbaasde gezichten stonden, die van Marie en van Amber van Kiss With Buns. Want jawel, er stond volk om mee te zingen, ook op die nieuwe muziek. Dit is daar een voorbeeld van Kiss With Buns en hun best friend.

heb me laten vertellen dat Demir ook wat dingen gaat aanpassen in de lessen geschiedenis op de middelbare scholen. Het wordt namelijk Socrates, Plato, Aristoteles en dan Billie Eilish, om het helemaal gemakkelijk te maken. I think therefore I am. Ik kan het trouwens al inbeelden, hè. Vanavond sloffend door de Waasse klei richting het podium van Kramrock. Dit zijn de Vaccines en I always knew.

0: Ja, gelukkig niet zoals veel van die moderne online gurus. Free your mind en vooral open your wallet. Brad Spine Clooney, free your mind. Goeie vrijdag gewenst daar. Nu we het toch over gurus hebben, je hoort er zo eentje. Een ongelooflijke guru als je het mij vraagt. Een guru met de naam Stevie Wonder.
1: Angèle is helemaal terug. Met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live. Samen met Studio Brussel.
2: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
4: Medi-market.
5: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 plus Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: onlangs een affiche teruggevonden van een bobcampagne in Spanje. Met de tekst erop, Si Tomás no manejes. Dat betekent zoveel als I don't drink and drive. En daarop een foto van, jawel, Stevie Wonder. Je ziet daar zelf ook wat humor van in, denk ik. En hij zag dat gek genoeg ook. Stevie Wonder, Superstition. Ik ben nog even gaan ruiken hiernaast op de WRT.
1: Hi, this is Fontaine's DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, want hoe vaak kan je dat doen? Die geur naar binnen trekken. Het was zo dichtbij, ze stonden zo dichtbij. Het is dus de geur en de grimassen van Fontaine's DC die we hebben opgevangen hier op de VRT. Want gisteren kregen ze hier een exclusieve showcase op Studio Brussel voor een handvol luisteraars. En onder die luisteraars, opvallend, ook een paar bekende gezichten. Ik heb Ize zien staan in het zweet, helemaal mee aan het gaan met die show van Fontaine's DC. En zelfs Matt Berninger van The National, die was er speciaal voor afgekomen. Dat is ook niet zo gek, want ik denk dat ook zij beseften hoe speciaal dat wel niet was. De volgende keer is het namelijk een iets wat grotere venue in de AFAS Dome in Antwerpen voor Fontaine's DC. Maar ik kan het wel niet onthouden hoe het daar klonk. Dit is Fontaine's DC live gisteren op die showcase met hun In the Modern World.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
4: Life is music.

Generation en Young Lean Storm 2. Krijg er een berichtje in de app. Pieter Jan stuurt, oh my god, ik ga blijten in het Sportpaleis als ze dit live brengen. Heeft het natuurlijk over die Fountain DC. Je krijgt de rest van de dag nog heel wat live muziek te horen van die exclusieve showcase gisteren. Goed, over de tijdgeest ga ik niet te veel vertellen. Behalve dat het iets over 10:30 is op een vrijdag. De voormiddagtip die zet zich leegjes in, maar geen zorgen. We trekken het probleemloos tot de lunch met de beats van Faisal en de raps van Abel en Seth in hun IJsland. Goedemorgen!

0: Dat is het enige wat je meezingt, die... Was nog goed meegezongen, hè. Bij Weezer, Island in the Sun. Ik heb zo dadelijk de War on Drugs voor jou klaarstaan.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are the Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik mijn naam?
1: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
2: Ik bouw slim op.
1: Maar niet snel.
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Hi, this is the War on Drugs and you're listening to the only Belgian radio station that matters. This is Studio Brussels.
8: Life is music.

War on Drugs. Na die van Bart Wever te zijn, nu ook de favoriete band van Diles en de gehele Brusselse regering, denk ik. Under the Pressure, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoera. Jawel, zeker wel. Laten we hopen dat Jay-Z wat moois heeft klaargezet vanmorgen, want Queen B is jarig, Beyoncé, ze wordt er 45. Al kan dat ook bluffpoker zijn als je foto's ziet.

0: ken mensen die ongelooflijke danspassen bij afstoffen. En ondanks de leeftijd en ligamenten bijna aan de breakdance gaan. Ik denk dat Robin er een van is, want hij stuurt in de app heerlijke klassieker. Nene Cherry en haar Buffalo Stance. De 80's Simple Throttle. Zo dadelijk de verbazing. Ik denk toch dat dat de vertaling is. Mijn Portugees is niet top. Van Arsenal met een Estupendo.
1: Life is music.

0: Ik zeg het, mijn Portugees is vreselijk. Mijn Spaans ook niet top, maar het schijnt. Estupendo van Arsenal. Dat is natuurlijk Spaans voor geweldig. Muy estupendo, net als de muziek na 11 uur.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september, volledig op VRT Max.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
10: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
10: Gratis en voor niks.
12: Kruidvat-deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je opwinden in de file.
15: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
14: Of een nieuw lief swipen op de trein.
15: Oh, ik wou naar rechts. Waarom heb ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
14: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
16: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
17: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
16: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
17: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
16: Aha, oké.
18: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
19: Lotto is op zoek naar voeten.
20: Hé? Voeten?
19: Die graag op grote voet leven.
20: Graag.
21: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
19: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
20: En na het eten erop.
22: C-c-bon.
19: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
23: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
0: 11 uur, goedemorgen.
24: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
26: Experten waarschuwen voor de crowdlending van Average Rob. De influencer wil minstens een 500.000 euro ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patat. Financieel expert Steven Rombout van VRT Nieuws legt uit waar je op moet letten.
27: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patat. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patat, dan riskeer je al je geld te verliezen.
26: Een delegatie van Oekraïnse artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum SAS Antwerpen. Het ziekenhuis aan de stroom was blij met die opleiding.
28: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd. Waarvan twee bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
26: In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeweer gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19 jaar. Vier wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De vier mogen 3 jaar werken aan de VUB en behouden intussen ook de band met hun Amerikaanse universiteit. Het is bewolkt met hier en daar ook regen, met aan zee veel wind vandaag. Het wordt een warme dag wel, bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger, bij zo'n 23 à 24 graden.
1: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Brussel, Rick de Bruyker.
0: De fietsbanden die worden hier al opgepompt met de stofzuiger weliswaar. Ik vind dat ook raar, maar zeg dat tegen Freddie Mercury straks. Dus eerst Florence and the Machine.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Sometimes.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Zo dadelijk een helaas overleden jarige die anno 2026 helemaal zou inblenden met die dikke snor van hem. Eerst de eenzame toekomst van The

Bicycle, yes. Lekker meezingen met Queen. Morgen zou hij normaal gezien 80 worden trouwens. Freddie Mercury van Queen. En morgenochtend krijg je in de Tijdloos bij Dave een hele ode aan de man. Een icoon. En een man die op zijn 80 zeker nog met zijn stofzuigerslurf in alle hoekjes en kantjes was geraakt. Daar bestaat geen twijfel over. En dit is de Ierse Dove Alice. Een echte Galway boy. Die trouwens ook nog eens beschikt over een engelenstem. Pale Song heet het. Misschien eentje om in je eigen playlist te plaatsen. Goeie ontdekking alleszins.

Dove Ellis en zijn Pale Song. Heb je trouwens goesting om lekker lang wakker te blijven? Dat kan, want vanaf woensdag start de zoektocht. De zoektocht naar de wekker XL. Dries Leenaert, die gaat dan mee op zoek naar wie er in die gigantische wekker zit. En je mag pas stoppen tot wanneer die wekker geraden is. Dat wordt urenlang wakker blijven, maar gelukkig ook wel met de goede muziek. Misschien wel deze Purple Disc Machine. Wake up.

0: Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
1: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raad maar.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Torfs! Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Inspiratie die komt soms vanzelf aanzetten. Dat is letterlijk het geval, hè. Het is echt gestart, hè, met een steentje in zijn schoen. En daardoor heeft hij het idee gekregen om dit nummer te maken. En ondertussen heeft het echt een tijdloze status, denk ik. Brihang en zijn steentje.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

romantiek op de beat van Cassius. I love you so. Volgende week dinsdag vliegen ze weer naar buiten alsof het niks is. Hè. Dan is het weer Ticket Tuesday. Een hele dag kan je dan tickets winnen voor de beste, vaak compleet uitverkochte concerten. Jong Yellow in het OLT zie ik. Haven in het Koninklijk Circus. Ook de grappen van Alex Agnew kan je tickets voor winnen. En voor deze, Bleach 93 in de Botaniek. Alweer een Ierse naam om in de gaten te houden. Dit is Bleach 93 en een ceiling. Volgende week dinsdag dus Ticket Tuesday. Misschien toch die radio net wat luider zetten dan.

0: gasten van Another. Twee Amsterdammers die een pak serieus succes hebben de laatste jaren. Zo succes dat ze volgens mij een dikke loft kunnen kopen ergens in Amsterdam. Het zicht op het water bijvoorbeeld. Heerlijk. Another 54 Ultra en een Talk to You. Straks een andere Nederlandse, maar die wel naar Gent geëmigreerd is. En ze is daar meer dan welkom. Het is Evie de Visser.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
3: Ik bouw slim op.
2: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
4: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

heerlijk instrument, alle staart erachter om lekker mysterieus op te dansen deze vrijdagvoormiddag. Evi de Visser en haar O. Volgend weekend is er feest onder de kerktoren van Leffingen bij Middelkerken. En al voor het 50ste jaar op rij, een van de gezelligste festivals, is er weer Leffingen Leuren met weer een pak straffe gitaren. Onder andere Maria Iscariot, Rosie Stewart of deze dudes. De Alalas from LA to Leffingen. Het is maar een kleine stap. Dit is Raspberry Jam.

The Cure, A Forest. Man die ook wel graag eens op café trekt in België. Zelfs een paar keer gespot op café in België. En over cafés gesproken. Meestal zijn het de bassisten die niet van ophouden weten. We zien net hetzelfde bij The Cure luisteren, maar wie gaat er weer blijven hangen? Ik denk dat je het ondertussen wel weet. Forest, morgen, juist om de hoek eigenlijk van het stadion van Union, staat deze man op het podium. Manu Chao staat nog eens in België, in Sint-Giris bij Brussel. En als ik eerlijk ben, me gusta.

0: Manu Chao. En zijn Megusta's toe. En op het einde van het nummer, dat is heel erg handig, krijg je, ik weet niet of je dat wist, gewoon de sprekende klok te horen. Bestaat die in België nog? Goeie vraag.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
0: 5 uur 's ochtends dus.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Nou, niet zo accuraat dus, maar gelukkig kan ik wel op het uur kijken. Het is 5 voor 12, wil zeggen dat Ginter Deet er zo meteen aan begint. Maar eerst nog een plaatje. Pakt van wel. Dit is Audrey Hepburn en haar Sumi. Nog een heel erg fijne vrijdagnamiddag.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
7: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
7: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar?
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Een hele goede middag, het is 12 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Hier is Melina.
4: Chirurgen van het UZ Leuven hebben een wereldprimeur. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met bindweefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden al een aantal transplantaties die succesvol waren. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze dus ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
5: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
4: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang zijn er verhalen van kinderen die elke dag uren op de bus van en naar school zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze met Mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden om op school te raken, zegt Mobi-coach Kimberly Kouwerlier.
6: We kunnen dat met de fiets, de bus en de trein doen. Dat is te zien waar de leerlingen wonen of hoe ze zich daarbij voelen. En dan leren we een traject aan dat ze zelf kunnen leren van ik kan dat alleen. De ene leerling kan dat in 1 dag, de andere in 2, maar je hebt er ook die langer nodig hebben. Dus ze moeten volledig het vertrouwen vinden en voelen van oké, ik kan het zelf.
4: De leerlingen zijn daardoor sneller op school en ook de schoolbussen moeten minder lang rondrijden. In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing beschoten werd met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov machinegeweer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar. De Amerikaanse president Trump stuurt dit weekend 2 gezanten naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De 2 zijn vastgoedmakelaar Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Kushner en Witkoff trokken al eerder naar Moskou, maar het zal de eerste keer zijn dat ze ook naar Kiev gaan. Het nieuws moet wel nog worden bevestigd door de VS. Vanmiddag regen en tot 24 graden. Het kan ook flink waaien. Morgen droog en vaak zonnig met wat stapelwolken. En dan tot 21 graden. En ook zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden.
2: Studio Brussel.
0: 5 over 12.
2: Gunter D.
0: Een hele goede middag en welkom bij de laatste 5 over 12 van deze week. We gaan eraan beginnen met nu Surfcars en Freaks.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Dat was Surf Curse.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Felix de Laat, alias Lost Frequencies, die is in het nieuws. Niet met iets muzikaals, maar met iets zakelijks. Want hij heeft zich samen met wat anderen ingekocht in een bekend visrestaurant in Elsene. Wij gaan Felix wat helpen met de muzikale inkleding en gaan op zoek naar nummers die toepasselijk zijn om te draaien in een visrestaurant. Denk dus aan nummers die je kan linken aan vissen en stuur ze nu door via de VRT Max-app. Ik ga zoals steeds beginnen. Een nummer dat toepasselijk is om te draaien in een visrestaurant is deze van Equal Idiots, Salmon Pink.

0: Dat was Lost Frequencies. En over hem hebben we het deze middag. Want Lost Frequencies die heeft een visrestaurant in Brussel gekocht. En daarom gaan we deze middag op zoek naar nummers die toepasselijk zijn om te draaien in zo'n visrestaurant. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in die VRT Max-app. Chloe uit Anzichem die denkt dat dit nummer toepasselijk is om te draaien in een visrestaurant. Blup, ik ben een vis van K3. Heel goed van Chloe. Warre uit Kortrijk die vindt dan weer dit lied toepasselijk om te draaien in een visrestaurant.
1: Zag vroeger vis in de leien, mot zwam nu hem je.
0: Vis in de leien van Johnny Turbo.
1: O, dat wel leven, dat vlucht.
0: Welke nummers zijn toepasselijk om te draaien in een visrestaurant? Denk eens goed na, wees creatief en wie weet houdt jouw suggestie de top 5 van vandaag. Stuur ze door in die app van VRT Max. Straks dus die top 5, eerst is hier Phoebe Bridgers.

0: Coldplay en live in Technicolor part 2. Ze staat er bij haar gong, onze gerechtsdeurwaarde mevrouw Van Burm. Ze heeft erop geslaan, ze gaat al jullie suggesties bekijken en bestuderen en er een top 5 van maken. En die hoor je zo na Dua Lipa.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel. Foodbag, de

0: met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopcijfer van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad.

0: Dat was Doe Wap.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Felix de Laat, alias Lost Frequencies, die heeft samen met wat anderen een visrestaurant in Elsene gekocht. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die toepasselijk zijn om te draaien in een visrestaurant. We beginnen zoals steeds met plek 5 van die top 5. En daar staat de inzending van Brits uit Leuven. Goedemiddag, Brits.
2: Hey, dat vindt
0: het. Hey, en proficiat met jouw vijfde plek.
2: Dank je.
0: Goed gedaan, Britje.
2: Dank je.
0: Ja, als je jezelf met een vis moet vergelijken, welke is dat dan?
2: Moeilijk, pak maar een zalm.
0: Een zalm,
2: denk ik.
0: En waarom?
2: Geen idee, dat is een lekkere vis.
0: Ja, oké, okay, en ook omdat je waarschijnlijk niet goedkoop bent.
2: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat maak ik er dan weer van. Maar goed, we zijn benieuwd naar het antwoord op de vraag: welk nummer is toepasselijk om te draaien in een visrestaurant, Brits?
2: Oysters in my pocket.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was Just the Way You Are. Le Toucan sur Mer, zo heet het visrestaurant uit Brussel dat Lost Frequencies heeft gekocht. Een goede aanleiding om eens een top 5 te maken van nummers die toepasselijk zijn om te draaien in een visrestaurant. Op plek 4 staat de suggestie van Karel uit Lebbeke. Goedemiddag Karel.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij een favoriete vis?
1: Klein vissen in mijn broek, maar voor de rest...
0: Goed, daar gaan we niet dieper op in. Beste Karel, wij zijn benieuwd. Welk nummer is toepasselijk om te draaien in een visrestaurant?
1: Ik dacht aan Lieve Kleine Piranha van Gorky.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Black Box Revelation. En Stronger. Zometeen de top 3 van vandaag na een bakermat.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op die ga ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Bakermat. En Bayana.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
1: Gunter D.
0: Heel wat artiesten die investeren in een horeca-onderneming. Zo ook Felix de Laat, alias Lost Frequencies. Hij heeft een bekend Brussels visrestaurant gekocht. Wij gaan Felix helpen met de muzikale omlijsting in dat restaurant. En dat door op zoek te gaan naar nummers die toepasselijk zijn om te draaien in een visrestaurant. We zitten bij de nummer 3 van de top 5 van al jullie inzendingen. En op die derde plek staat de suggestie van ons Sylvie uit Gent. Goedemiddag Sylvie.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat en zeg met jouw derde plek. Ja, heel goed gedaan, heel goed gedaan. Sylvie, moest je mij vergelijken met een vis? Welke zou dat dan zijn?
3: Oh, moeilijk.
0: Je mag eerlijk zijn hoor.
3: Kan er niet opkomen. Nemo.
0: Nemo.
3: En
0: de
3: lach van
0: mij
3: aan
0: clownfish. Ja, oké, dankjewel. We zijn benieuwd naar jouw antwoord op de vraag. Welk nummer is toepasselijk om te draaien in een visrestaurant?
3: Starfish and Coffee van Prince.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: op Studio Brussel. Dat was Starfish and Coffee. Lost Frequencies, die is naast DJ nu ook eigenaar van een visrestaurant in Elsene. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die toepasselijk zijn om te draaien in zo'n visrestaurant. We zitten op plek 2 en daar staat de inzending van Amir uit Antwerpen. Hij vindt dit nummer toepasselijk om te draaien in een visrestaurant. Music for a sushi restaurant.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 2.

0: Dat was Harry.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers die toepasselijk zijn om te draaien in een visrestaurant. Op 5 hadden we Oysters in My Pocket van Royal Otis. Op 4 Lieve Kleine Piranha van Gorky. Op 3 Starfish and Coffee van Prince. En zo net dus op 2 Music for a Sushi Restaurant van Harry Styles. En op 1 staat de suggestie van, want heel veel mensen hebben het ingestuurd, maar ook deze Alessio. Goedemiddag Alessio.
2: Nee,
0: goedemiddag. Goedemiddag. Wij moeten jou dus feliciteren, want jij bent een van de...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Beste Alessio uit Turnhout, welk nummer is toepasselijk om te draaien in een visrestaurant?
2: Scooter met How Much is the Fish.
3: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

0: Resurrection!
1: Scooter, onze nummer 1 van vandaag met How Much Is The Fish? Voilà, dan krijg je meteen zin in dat weekend. En dat treft, want dat komt er bijna aan.

Song 2. Het weekend komt er dus aan en ook mijn kikietje komt eraan. Veel plezier met mijn kiki baby. Fijn weekend. Bye bye.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Hema!
7: Humo!
6: Hema!
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 1:00 en heel goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. Chirurgen van het UZ Leuven hebben een wereldprimeur. Ze hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met weefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden met succes al een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig is voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
16: Wat we eigenlijk zagen is dat dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten.
14: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Een groep gemaskerde mensen trok toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde. Er werd geschoten, er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang zijn er verhalen van kinderen die elke dag uren op de bus van en naar school zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze met Mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan met de fiets of het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs daar hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden over het systeem.
17: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs de andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
14: En er zou dit weekend diplomatiek overleg komen tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog in Oekraïne. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Franse vertelt wat er nu al bekend is.
18: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. Kan logisch zijn, want de twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou wel de eerste keer zijn dat ze samen naar Kiev trekken. En de twee moeten vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev op gang trekken. Komt er dan snel vrede? Dat is een andere vraag. Het betekent vooral dat beide partijen nu op zijn minst het weer de moeite vinden om opnieuw te onderhandelen.
14: Vanmiddag regen en tot 24 graden. Het kan ook flink waaien. Morgen droog en vaak zonnig met wat stapelwolken. Tot 21 graden dan. En ook zondag veel zon. Dan tot 25 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Brussel.
6: Kirsten Lemeyre.
14: Ja, het einde van die eerste werkweek van september is in zicht. Het is vrijdag namiddag en dat gaan we vieren met goede muziek. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Vieren en feesten, ik maak daar vieren van met Ed Sheeran. Een heel goede namiddag. Gisteren waren hier meerdere internationale artiesten. Onze Amelie Lens in Radar met haar debuutalbum dat vandaag uit is. Fontaine's DC op onze showcase. En zij hadden Matt Berninger van The National uitgenodigd. Die is grote fan en stond keihard mee te genieten in het publiek.

0: Nothing better than the festivals. Ook dit weekend. Krammerok start straks. En morgen speelt daar Kasabian.
1: Role Model komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model live, samen met Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19.

0: Weekend hangt duidelijk al een klein beetje in de lucht. Paul Simon, You Can Call Me Al. Dat is vrolijk, dat is plezant. En ik kan zeggen dat het al bijna tegen 1:30 aanloopt.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Dat wil zeggen, elke dag is er in de namiddag rond dit uur nog een plekje vrij in de playlist dat door een collega mag ingevuld worden. Elke week is dat ook een andere groep collega's. En omdat de week van het Belgisch bier vandaag start, mogen de cafébazen de muziek kiezen. En er zijn er veel die dat in hun eigen café uiteraard ook doen. Dus ik heb hier deze week al de allermooiste platen binnengekregen. Het is het laatste plekje deze week, dus liefste cafébaas of cafébazin, als jij wil kiezen, het is nu het moment.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen via de VRT Max app.
2: Studio Brussel.

0: De rush van editors, cafébazen, die zijn van alles aan het doen, maar hun telefoons die doen het niet zo goed vandaag.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Dus ik heb hier eens gekeken wat er de voorbije dagen allemaal binnenkwam aan goede muziek. En ik heb er nog eentje kunnen terugvinden met goede muziek, maar die kan ik ook niet bereiken. Maar het is Philippe van de Brabander in Temse. Die had fantastische nummers doorgestuurd. Het is een brasserie en café daar in Temse, waar ze dus van goede muziek houden. Dus ik ga met veel plezier een van die nummers spelen die hij had doorgestuurd. En dat is Black Pumas met Colors.
2: De collega's.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.
4: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

gekozen door Filip van de Brabander in Temse, waar ze ook zeer lekkere biertjes hebben. Black Pumas met Colors. Ik ging zeggen, we gaan nu dansen. Hugel en Ultranaté met Moving to the Sun.

0: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
1: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raden maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: De dag dat ik de e-mail van mijn moeken fixte...
12: Goed, schatteke. Hier, een centje als beloning.
11: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
13: Allee, merci, moeke.
11: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
14: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

0: Chasing Pavements van Coelie. Luc, die laat weten via de VRT Max-app. Traditiegewijs alweer op weg naar Krammerok. Uit logistieke noodzaak rijden mijn drie besties nog niet mee, maar dus apart. En ik mag ze de groeten overmaken. En je mag laten weten dat ik al bonnetjes ga kopen. Dus groeten aan Jakke, Bussie en Mechel. Ik hoop dat ik dat goed gezegd heb.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: Chemical Brothers.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je opwinden in de file.
4: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
3: Of een nieuw lief swipen op de trein.
4: Ach, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Ah, tjoe, dat was zo'n knappe.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Lotto is op zoek naar voeten.
10: Voeten?
9: Die graag op grote voet leven.
10: Graag.
11: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
9: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
10: En na het eten erop.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Het is 2 uur en een heel goede namiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. De staatsbon heeft zo'n 1,2 miljard euro opgeleverd. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Er was een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen blijft de rente laag. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Een groep gemaskerde mensen trok toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woont. Er werd geschoten, er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met bindweefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden al een aantal transplantaties die succesvol waren. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
17: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
15: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. En piloten en stewards bij Brussels Airlines mogen nog altijd vluchten weigeren naar Tel Aviv in Israël. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend, omdat Brussels Airlines opnieuw personeel wou inroosteren voor die vluchten. Tijdens de zomermaanden gebeurde dat alleen als personeelsleden dat ook echt zagen zitten. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties komen er uiteindelijk niet, nu de luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. Vanmiddag regen en een stevige wind. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig en tot 21 graden. Ook zondag veel zon en zacht, dan tot 25 graden.
3: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
14: Kirsten Lemaire.
16: Als je wil horen hoe goed Fontaine's DC gisteravond klonk tijdens hun exclusieve showcase hier, blijf je best hangen. Nu heb ik The Streets.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: de dingen een beetje vooruit duwen. Kan geen kwaad op vrijdagnamiddag. Straks is het weekend, jongens. The Streets en Let's Push Things Forward.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

was misschien een lastige week. En ik wil niet dat je die laatste werkuren als een vod doorbrengt op het werk. Dus dit was een beetje pep in de vorm van Rage Against the Machine. Heel benieuwd of er toevallig al mensen onderweg zijn naar Kramerhok. Laat het mij maar weten via de VRT Max app. En als je nu bijna bent, dan ga je zeer mooi op tijd zijn voor het eerste concert om 3:00. Lennart Korevits als Lenny Lenny. Aanrader daar op de Main North. She

0: haar al aan het weten. Juist gearriveerd bij Hotel Mama en Papa voor een weekendje Kramrock. Let's go. En Jill die zegt, Lenny is voor ons te vroeg. Maar rond 4 uur springen wij in deelgemeente Kemzeke op de fiets voor het leukste festival van België. Het zal wel zijn. Allee, voor jullie dan toch Kramrock instekenen.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Studio Brussel.

0: kindje die op Krammerok gaat spelen. Vanavond hetzelfde podium als Lenny. Lenny, je hoorde Celeste en Stop This Flame.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, jongens, we hebben gisteren vlotjes de AFAS Dome in ons land en de Ziggo Dome in Nederland uitverkocht. Daar gaan ze voor heel veel mensen spelen. Fontaine's DC, al een paar jaar onze favoriete band uit Dublin City. En gisteren speelden ze voor exact 200 grote fans hier bij Studio Brussel. Dat was zeer gezellig, dat was zeer warm en het was van bij het eerste nummer Boys in the Betterland meteen dik prijs. Iedereen was mee, de band speelde geweldig goed. Ze klonken echt ook zo enorm goed. En de fans die moesten nadien echt wel even bekomen.
4: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven. Want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald. En ja, het was zot.
5: Wel goed, zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
6: Geweldig.
5: Die show was niet normaal. Echt, dit overtreft alles.
7: Onbeschrijfelijk. Ik heb even geen woorden.
8: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de beste kerk, zo is het. Het was fantastisch.
0: Een droom, waanzin, kippenvel. Het was van alles. Het waren zeer veel emoties. Maar die show is er eentje om in te kaderen voor altijd. Als je er niet bij was, dan willen we natuurlijk dat jij ook nog kan nagenieten en meegenieten. En dat gaat straks ook gebeuren. Luister straks tussen 4 en 6 naar Nona en Thibaut om de hoogtepunten van de showcase met Fontaine's DC te herbeleven. Maar ik ga je er nu ook al eentje geven, want dit was ook zo schoon. Fontaine's DC live met I Love You.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel. Life is music.

Wat een band en wat een frontman ook. Lisa die stuurt een berichtje voor mijn echtgenoot die zwaar aan het verbouwen is boven ons café De Kelk. I love you, Leda, en bedankt om een thuis te bouwen voor ons. En Charlotte die zegt, ik zit zo hoog op een wolk alsof ik nog aan het dromen ben. Echt, dankjewel voor deze onvergetelijke avond. Iets om na te vertellen op mijn 80ste als I love you op één staat in de tijdloze. We houden jou daaraan, Charlotte, straks. Dus nog veel meer hoogtepunten van Fontaine's DC bij Nona.

0: zelfs op een stoel of in een auto brengt dit een soort van schutbeweging op gang, toch? Promiscuous, Nelly Furtado en Timbaland.
1: Studio. Brussel.
2: Life is music.
0: Beetje country vibes op je radio nu met Chapel Roan. We gaan nog eens luisteren naar The Giver.

0: als zijn body. Maar Ready is op zondag 16 mei volgend jaar in de AFAS Dome. Heel België wil bij dat concert zijn, dat is duidelijk. De ticketverkoop die is vanmorgen gestart. Ik zie hier en daar nog één blauw bolletje op dat zaalplan. Dus het bordje uitverkocht gaat er sneller hangen dan je denkt.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Humo!
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
1: Studio Brussel.

De Kool Abdul themesong, want dat komt bij die film Kool Abdul One Track Brain met die indringende stem erbij. Het is nu vrijdag, maar dinsdag is het weer Ticket Tuesday. Jawel, dan kan je weer tickets bemachtigen voor de allerbeste concerten dit najaar. Ook tickets voor Young Yellow dinsdag. Dit is Koppegaard. MUZIEK.

0: Red Right Hand, ook wel het themanummer van de serie Peaky Blinders. Je hoorde Nick Cave en The Bad Seeds. Tijd om te dansen.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
0: Zon of geen zon, dit marcheert altijd. Jungle, someday, somewhere.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Pas op voor die borduur!
12: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
14: Kom dat nu niet doen.
12: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En krijg ik roze blokjes?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
17: Wat eten we vandaag?
18: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
17: Onmisbaar in de keuken.
18: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
17: Gratis en voor niks.
19: Mannekes, het is september, hè?
20: Ja, dat hadden we ook door.
19: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
20: Dat ook, ja.
19: Wat ook, ja?
21: Dat hadden we ook door.
19: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
20: Oh! Dat hadden wij niet door.
19: Dan is het nu door.
22: Ja, naar Gamma!
23: Hoe maak je het?
24: Samen met Gamma. Gamma!
23: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
27: Het is 3:00 en heel goedenamiddag.
28: VRT Nieuws.
27: Melina Verbeek. De staatsbon heeft ruim 1,2 miljard euro opgeleverd. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Er was een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen blijft de rente laag. Een ethisch hacker uit Houthalen Helchteren in Limburg heeft een beveiligingslek gevonden in het populaire online spel Match a Chameleon. Match a Chameleon. Hij kon de computer van andere spelers overnemen door een kwaadaardige code te verbergen in een gemanipuleerd audiobestand. Robbe van Rooij, die de hack heeft uitgevoerd, denkt dat de ontwikkelaars van het spel, twee zelfstandige Japanners, te weinig ervaring hadden.
29: Die indie game developers die zijn vaak zo gefocust op hun spel en minder op die security daar rond. En die weten vaak ook misschien niet dat een spel zo gaat opblazen. Zoals dat hier is gebeurd en zijn er dan totaal niet op voorbereid dat die security plotseling heel belangrijk wordt omdat je plotseling miljoenen spelers hebt versus een paar duizend.
27: Match a Chameleon is een online videogame waarbij spelers verstoppertjes spelen. In de eerste maand nadat het was uitgekomen is het 15 miljoen keer gedownload. De partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnetband op de jaarlijkse familiedag van N-VA in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt N-VA het pretpark af voor leden om de 25e verjaardag van de partij te vieren. Groen zegt dat het optreden van de Ketnetband in strijd is met het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnetband heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats om gezinnen draait. In Indonesië, in Zuidoost-Azië, woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. In Indonesië is er veel tropisch regenwoud en heel wat boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de felle rook van die bosbranden trekt ook naar andere landen, zoals Maleisië en Singapore, met soms zware gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden en dat reikt zelfs tot aan het vasteland, tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur. Zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naast schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
27: Vanmiddag regen en ook een stevige wind. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig, tot 21 graden dan. Ook zondag veel zon en zacht, dan tot 25 graden.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokladder.
4: Brussel.
5: Kirsten Lemaire.
13: Oh jawel, het weekend komt dichterbij. Het weekendgevoel, dat gaan we het volgende uur dan eens extra naar boven halen. Fijn dat je luistert.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.
26: Ha,

kent in de app helemaal. Je was zeer welkom in de Gravel Pit van Wu-Tang Clan. De jeugd van tegenwoordig die wil jou ook op hun feestje zometeen. En dit is super aanstekelijk. De jonge Australier Dean Turley met Acting.

zou moeten lachen in het begin. Toen we de eerste keer dat nummer hoorden, kon ik maar niet verstaan wat ze op het einde zeiden. Nu is het natuurlijk al lang duidelijk dat dat was verliefd op elke letter. Maar dat was in het begin niet zo duidelijk. Manon van de jeugd van tegenwoordig. Hoe gaat het daar? Op deze vrijdagnamiddag. Nog een beetje dansen nu. Met Toca Disco.

0: geweldig hoe ze je altijd meepakt in haar verhaal, in die lyrics en je meesleurt. Phoebe Bridgers en Lost Boys, niet onterecht al weken op 1 in de afrekening.
1: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Torfs!

0: Erik die is weer goed aan het fietsen en zegt op automatische piloot richting weekend. Naast water is hij aan het fietsen en hij zegt zet deze maar op repeat. You got love, The Source and Candy Staten. Maar we gaan toch iets anders doen.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Ja, we gaan weer wat ogen en oren hebben op Krammerok in Stekenen dit weekend. En daarna is er nog een festivalweekend. Dan is het Leffingen-Leuren, dus de festivalzomer. Die is nog helemaal niet voorbij. Zelfs laat het weer iets anders vermoeden vandaag. In elk geval, Lenny, die staat nu op het podium op Krammerok. En daar staat zoveel moois te gebeuren de komende twee dagen. Als je daar bent, laat zeker weten hoe het daar gaat. En op 14 Max staat er nog van alles om je nog heel hard in die festivalzomer te wentelen. Concerten, interviews, van alles om je weer helemaal festival te voelen. En wij gaan nu nog eens meeluisteren naar Audrey Hobart. Die stond te springen op een mini-trampoline terwijl ze Sumi bracht. We gaan nog eens luisteren.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

Free Your Mind, Prosper en Clooney. Ik heb dan gisteren eens naar het volledige nieuwe album van Steve Lacy geluisterd. Heel schoon, echt waar. Met onder andere Erykah Badu en SZA die meedoen. En de plaat opent met dit nummer, Oh Yeah, de titeltrack.

0: Ben van Stone die heeft deze zomer meer op de Belgische festivals geleefd dan anyone else. Niet als artiest, maar als bezoeker. Je kreeg Money, Hope Ain't Gone.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Life is music.
11: Life is music.

Calvin Harris met Sam Smith, Promises. Ik dacht daarnet, het nieuwe radioseizoen is al 5 dagen bezig en ik heb mijn vertrouwde welkomstlied nog niet gedraaid. Dus we gaan daar eens verandering in brengen. Welkom terug op het fijnste radioeiland hier met Caroline Palacek.

0: feestje op je radio. Met The Freak van Chic. Blijf hangen, want Nona en Thibaut die hebben straks alle hoogtepunten van Fontaine's DC in hun show.
1: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

0: Best Gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh my god!
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk!
1: Alhoewel, eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Krevel.
8: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 4:00, een hele goede middag.
17: VRT Nieuws
16: met Melina Verbeek.
18: Een Vlaamse ontwerpster wint een belangrijke modeprijs. Modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels is 27 en studeerde aan de Antwerpse Modeacademie. 2 jaar geleden richtte ze haar eigen modemerk op. De LVMH-prijs kan haar carrière enorm vooruit helpen, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
19: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
18: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa en Rosalia. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal ruim €1,2 miljard opgehaald. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken zijn niet echt gevolgd met hogere rentes. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen, waarop de meeste Belgen hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en genderrollen. Ze noemen zichzelf vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In Indonesië, in Zuidoost-Azië, woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. In Indonesië is er veel tropisch regenwoud en heel wat boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de felle rook van die bosbranden trekt ook naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Maleisië, met soms zware gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
15: Daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland, tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur. Zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naar schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
18: Regenen, ook een stevige wind vandaag. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig en tot 21 graden dan. Ook zondag nog veel zon en zacht dan tot 25 graden.
16: Ja, mannetjes, het is vrijdagmiddag en dus is er file op de wegen. Op de Antwerpsring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Staaphoek 1 uur file tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Beveren ook 1/2 uur aanschuiven vanaf Antwerpenhaven tot de Liefkeshoek-tunnel. En dat komt dan weer door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. 25 minuten erbij. Ruim 1/2 uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 20 minuten bijrekenen. En op de A12 vanaf Berendrecht 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel dan op de E40 in Sterbeek. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Naar Lummen op de E314 ook 20 minuten aanschuiven tussen Heverlee en Aarschot. En naar Aken op de E40 bij Luik 1/2 uur file en dat komt door werken.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Studio Brussel. En Thibault.
21: De tijd die vliegt als we fun hebben. Week 1 van september die zit al zo goed als achter de kiezen.
16: Wat zijn jouw wilde of minder wilde weekendplannen? Stuur ons een berichtje in de VRT Max app en dan heten wij jou welkom. Jawel.
20: Je luistert naar
22: Studio Brussel. Live is music.

0: Kleren uit, fluovisje aan en gaan. Welkom op deze vrijdagmiddag.
1: We kunnen het weekend al ruiken en in de VRT Max-app is dat ook het geval. Anne het Aals die laat weten dat ze dit weekend taarten gaat bakken voor de jarigen bij hun in huis. Drie dikke bezen van ons. Steven uit Lierde die stuurt een berichtje. Die zegt, wij organiseren vanavond een bedankingsfeestje voor de fantastische medewerkers van de cocktailbar op Rock Zottegem. Superleuk. En Eva uit Sint-Gilles-Waas heeft ook leuke weekendplannen. Zij trekt naar Krammerok. Thibaut, jij gaat ook een weekendje Krammerok doen, hè?
0: Zeker en vast. Dat is vanavond draaien vanaf het gezegende uur 2:30 s'nachts. En morgen doe ik blijkbaar podiumpresentatie. Allee, ja. Blijkbaar, ik ga dat doen. Dat betekent dus ook wel dat ik jou heb moeten teleurstellen, Noens. Waar ja. Ik mij nog altijd een klein beetje schuldig over voel. Of ja. Een beetje heel veel. Want jij hebt ook drukke plannen.
1: Ja, ik ga verhuizen naar Mechelen morgen. Met een verhuiswagen en een verhuislift. En ik krijg al stress als ik eraan denk. Druk, druk, druk.
0: Maar de weekendplannen van Dries Leenaerts, ken je die al?
1: Nee.
0: Ja, die zitten op een lager pitje, heeft hij ons laten weten.
2: Ik ga mogelijk het aller saaiste weekend van mijn leven tegemoet. Ik ga gewoon heel tijd slapen, lekker op mijn leuke krent zitten en niks doen, want ik moet uitgerust zijn voor de Wekker XL. Ik heb het gevoel dat die zoektocht naar die BV in de Wekker wel eens heel lang zou kunnen duren, want er zijn nu al mensen die sturen via de app van VRT Max.
3: Ik ga Pippi Langkous schokken. Dan moet jij lekker lang blijven radio maken.
2: En dat is mogelijk, maar dat is zeer onsportief. Dus laten we alsjeblieft bestaande mensen gokken. Vanaf volgende week woensdag voor de Wekker XL. Dus een heel saai weekend. Maar voor dat weekend begint uiteraard nog goed zondigen op vrijdag. Want frittek is op vrijdag, frietdag, nietwaar?
0: Ja, het is goed dat je het zegt, Dries.
4: Studio Brussel, Nona en Thibault. Vrijdag, frietdag.
1: Vrijdag, frietdag, dat is een feit. Dat is justies.
0: Wij zorgen, net zoals de voorgaande keren bij Studio Brussel, ervoor dat je dus gratis fritten kan eten. Want elke vrijdag maak je hier bij Noda en Thibault kans op €50 fritbudget. Dat is om jouw boulet, samurai saus en familiepak frut met satékruiden te financieren.
1: Oh, en als je erover praat, dan begint mijn maag al te grommen. Ik heb er al zin in. Waarom is het nog maar 3:50?
0: Kijk, als je fritten wil winnen, gratis fritten, stuur dan vrijdag frietdag in de app van VRT Max.
4: Nona en Thibault. Studio Brussel.
5: Frietjes zonder Pauwels, dat is pas gênant. Mmm, Pauwels sauzen. Gênant lekker.
1: Dit is Tijdsgeest van IJsland om een beetje in de weekendvibes te geraken.
0: Zeg, en stel, je kent nog een goede frituur in Mechelen. Meld je dan even aan, want Nona heeft een nieuwe frituur nog.
1: Ja!

0: wij krijgen al een klein hongertje. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze oproep voor jou. Want het is vrijdagfrietdag en als jij vrijdagfrietdag stuurt in de app van VRT Max, dan kan het zijn dat je straks 50 euro frietbudget wint. Dat is dus iets wat jij kan gebruiken, maar Nona kan ook iets gebruiken.
1: Ja, ik verhuis dit weekend naar Mechelen. En dat betekent dat ik dus mijn geliefde frituur moet achterlaten en op zoek moet gaan naar een nieuwe frituur waar ik elke vrijdag naartoe kan gaan en mijn frieten kan gaan halen. En dan zijn er suggesties in de app van bijvoorbeeld Jolijn de Pover, die zegt, ja, dit is niet in Mechelen, maar Janneman in Evergem heeft de beste stoofvleessaus ooit. Misschien moet ik dan gewoon naar daar rijden. Wouter Nijs, die zegt dat er een frietbarak is in Mechelen die zeer goed is. En Sophie Verkraaien, die stuurt me ook wat aanraders door. Zij zegt, het Meuleke, daar moet je zijn.
0: Dan heb jij al wat om over na te denken, Nona. Maar we hebben niet alleen die mensen die sympathiek sturen in de app. Er is ook Kirsty. Dag Kirsty.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Kirsty, jij hoort hier de noodkreet van Noonzi. Van ik heb geen vaste frituur meer, ik verhuis naar Mechelen. En dan ben jij een soort gezegende engel die neerdaalt vanuit de friethemel. Want jij hebt een oplossing voor haar.
2: Ja, wij baten sepfriet uit in de Hoogstraat in Mechelen.
0: Oké. Jij bent dus frituriste zelf. Hoe druk is zo'n vrijdag voor jullie?
2: Vrijdag en zondag zijn wel de twee topdagen, ja.
1: Oké, maar ja, ik verhuis morgen naar Mechelen. Dus dan stel ik voor dat ik volgende week vrijdag bij jullie kom aanschuiven. Hebben jullie een soort specialiteit of zo die ik moet proeven?
2: Specialiteit zou ik zeggen, als je een hamburger wilt, zou ik zeker de setburger nemen. Die is met Angus beef. Ben je meer een liefhebber voor kip, dan kan je altijd kiezen voor de crunchy chicken. Die is er zowel een classic als hot and spicy.
1: Ja, ik moet al meteen iets toegeven. Er was een luisteraar van Studio Brussel die mij ooit sojaseut heeft genoemd, omdat ik vegetariër ben. Maar we lossen dat wel op. Een kaaskroket is ook goed voor mij.
2: Oké, perfect.
0: Kirsty, jij ziet Nona volgende week vrijdag bij jullie aanschuiven. En ik wens jullie nu alvast een heel fijn weekend en een fijne vrijdagfrietdag.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Turnstile en Elton John.

0: Dit geluid hoor je straks over een dik uur bij de Belgian Cats.
1: We bellen zo meteen met hun allergrootste fan.
2: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
3: Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Terwijl we denken aan vrijdag frietdag, drupt de kwijl langs onze mondhoeken weg. Maar naast uitstekende frieten hebben we in ons land ook nog andere dingen om trots op te zijn.
1: Studio Brussel.
2: En dat is gewoon een heel moeilijke verwoording om te zeggen dat onze Belgische vrouwenploeg weer aan de bak moet op het WK basketbal. De Belgian Cats die starten binnen een uurtje tegen Turkije.
0: Dag Linde Merkpoel.
3: Hallo, dag Thibaut, dag Nona.
2: Hallo.
0: Linde, jij bent de onofficiële roodharige mascotte van de Belgian Cats. Ik denk dat we het zo mogen samenvatten. Wat is jouw gevoel op zo'n dag?
3: Spanning, hè. Het begint en nu gaan we het echt weten. Hè. Er zijn al wat voorbereidende matchen gespeeld. Daar is al keiveel over gezegd en geschreven, maar nu gaat het moeten gebeuren. Dus heel spannend en het is meteen wel een pittig matchje, denk ik. Turkije, dat hoort je toch altijd. En dat weten we eigenlijk ook wel echt een goed basketland. Dus ja, toch spannend, vind ik.
2: En hoe staan ze er dan voor, de Belgian Cats? Want ze zijn al 2 keer Europees kampioen geworden, maar ze hebben nog geen WK-medaille op zak, hè?
3: Nee, dat is het, hè. Dus ik denk dat voor heel veel speelsters het nu wel echt erop aankomt om eindelijk eens die WK-medaille binnen te halen. Het is al eens 4e geweest, het is al eens 5e geweest. Dus het is bij momenten al echt waanzinnig spannend geweest. Maar nu zou het toch wel echt heel mooi zijn om een medaille, en dan laat ik nog in het midden welke kleur dat die dan precies heeft, om die binnen te halen. Ik denk dat dat nu toch wel echt de ambitie is voor de back-to-back Europees kampioen. Hetgeen toch, dat mogen we niet vergeten, wel echt heel straf is. Maar ik denk dat ze dat nu wel echt willen waarmaken in Berlijn.
0: Zeg Linde, jij bent iemand die heel dicht ook bij de speler staat. Belgische sportvrouw van het jaar, Emma Meeseman, die speelt in de competitie in Turkije. Maakt dat deze match iets specialer, denk je?
3: Ja, dat zal sowieso voor haar wel bijzonder zijn. Fenerbahçe is de kampioen in Turkije. Dus daar spelen heel veel topspeelsters. Gaan ook in die nationale ploeg zitten. Dus dat zal voor haar wel speciaal zijn. Maar ik merk wel altijd dat dat heel amicaal verloopt. Altijd in basket. Dat dat altijd een goede vibe is. Zo'n speelsters die elkaar na lange tijd terugzien. Dat dat altijd wel... Dat lijkt gezellig, ging ik zeggen. Gezellig zal het niet zijn. Het zal wel op het scherp van de snee zijn. Maar wel altijd goede vibes.
2: Het gaat spannend worden. Maar Linde, jij bent al in de sfeer voor straks. Want je zit op dit moment op een basketbaltraining.
3: Ik zit in de cafetaria van de Wolver Rabbits, jongens.
2: Ga je daar de match op kijken?
3: Mijn dochter is hier voor haar allereerste proefles basketbal. Ja, vorig jaar heeft ze een heel jaar op ballet gezeten. En dit jaar zei ze, mama, ik wil echt gewoon graag basketballen.
0: Oh, dat is goed.
3: Dus ik heb haar niet geduwd. Ik heb haar geen armen omgevrongen. Maar we zijn wel gewoon nu bij de Hoover Rabbits.
0: Kijk, Belgian Cats, dat zit daar in de familie bij de Merkpoelen thuis. Linde, heel erg bedankt en goed supporter straks, hè.
3: Ja, komt in orde. Het is nu nog hier in de zetel. Volgende week vertrek ik woensdag naar Berlijn, want dan wil ik daar gaan mee supporteren voor de 8e finales.
0: Roep dan 3-dubbel zo hard, ook voor Nona en mezelf.
1: Nona en Thibaut. Studio Brussel.
0: En ik denk dat dit de Belgian Cats misschien zowel wat kan oppeppen.
2: Jawel, de nieuwe van Pegassi, Ascension.

0: Ik durf te wedden dat alle bakkers op deze 4 september extra werk hebben als het aankomt op verjaardagstaart te bakken. Want er zijn heel wat jarigen op een dag zoals vandaag. Beyoncé bijvoorbeeld.
1: Queen Bee wordt vandaag 45 jaar oud, maar dan zijn er ook nog wat 25-jarigen.
0: Ja, dit jaar een nul anthem bijvoorbeeld.
1: Into Deep van Sum 41 is dus even oud als mijn grote rosse heldin.

0: lichtje, die mag 25 kaarsjes uitblazen.
1: Ja, en dat is dus ook de gezegende leeftijd van de woorden Wake up! Make-up! Want het album Toxicity van System of a Down kwam ook 25 jaar geleden uit de muzikale baarmoeder.

0: Ja, en wij kunnen wel uitleggen hoe belangrijk en tijdloos dat album is, maar waarom zouden wij het doen als we een Stijn van de Voorde hebben die dat in één lange ademteug kan? Toch, Stijn?
1: 4 september 2001. Het was niet de dag waarop de wereld kennis maakte met System of a Down, want ze hadden al een album uitgebracht. Maar het is wel de dag waarop een tweede album uitkomt. Toxicity, een album waarbij ze nog altijd die beukende gitaarriffs hanteren. Zij waren daarmee bezig, net zoals heel veel andere bands. Wat maakte hen uniek? Wel, vooral die zanger. Zijn unieke zangstijl, soms zelfs tot opera-achtig. Zeer melodieus ook. De ritmes op die plaat, ja, daar zit niet alleen rock in, maar ook jazz. Armeense invloeden, Griekse folklore. En dan die teksten die ook zeer politiek geëngageerd waren. Maatschappij kritisch ook. Het ging echt ook over de Armeense genocide. Thema's ook die, als je alles samengooit in combinatie met al die andere factoren die ik net opsomde, dan klinkt het als een heel dwarse formule die niet echt kan werken. Maar vreemd genoeg werkte het toen wel. Onmiddellijk ook op één in de Amerikaanse Billboard. Meer dan 220.000 stuks verkocht. En het was op dat ogenblik iets unieks. En dat is het eigenlijk nog altijd als je naar die nummers luistert. Ze hebben nog niet te veel van hun kracht verloren. Ze hebben ook deze zomer heel veel gespeeld in heel Europa. En ook daar was het altijd weer bunker op. Dus ze bestaan nog altijd, de nummers klinken nog altijd goed. En dat is dan het moment waarop je kan zeggen, die band en vooral dit album, het is tijdloos.
2: Het nummer Chop Suey staat daar dus ook op, maar ook Aerials en het titelnummer Toxicity.
0: Drie nummers die samen goed zijn voor zo'n 5 miljard streams. En een album dat dus de new metal en metal van de jaren nul mee geschapen heeft. Proficiat, Toxicity van System of a Down.

0: Werner liet weten in de VRT Max-app dat System of a Down niet ideaal is om te horen tijdens het leren parkeren.
1: Nee, maar Werner, misschien moet je dat eens proberen met ritsen.
2: Studio Brussel.
3: Nora en Thibault.
2: De Ritsquiz.
1: Want wij spelen hier elke dag een spelletje waarin je kan ritsen met mezelf of met Nona. En dat betekent om de beurt antwoorden, vragen uit de actua beantwoorden, liever. En dan als je 4 op een rij haalt samen, dan win je een gloednieuwe bumpersticker.
0: Ritsen moet je sturen in de VRT Max-app om mee te doen.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max-app en speel mee.
2: Nona en Thibault.
3: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
4: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raden maar.
5: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
5: Of uren tijd winnen?
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.

0: Net Sky. Als het ritsen altijd op dat tempo ging, dan stond er nooit nog file.
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibault.
3: Want wij gaan nog eens goed quizzen en ritsen. Ja, ik zeg het eigenlijk bijna verkeerd. En dat doen we met iemand die ritsen heeft gestuurd in de VRT Max-app. Een hele goede middag, dag Shelly uit Beringen.
4: Hallo, goedemiddag, Nona en Thibault.
3: Shelly, jij bent onderweg en dus misschien wel aan het ritsen, maar wat is jouw eindbestemming?
4: Middelkerken naar de zee, naar de kust.
3: Hola. En met wie is dat, dat je onderweg bent?
4: Met mijn vriend, mijn zoontje en onze hond.
3: Kijk, van jouw vriend en jouw zoontje moet ik het niet per se weten, maar hoe heet jouw hond?
4: Hubbel.
3: Zeg nog eens.
4: Hubbel, zoals de telescoop eigenlijk. Hubbel.
3: Hubbel, hey, wow. Ik ben heel blij dat ik dat gevraagd heb. Shelly, belangrijke vraag. Met wie zou je graag willen ritsen?
4: Ik ga vandaag kiezen voor Thibault.
3: Oh.
0: Dat is een goede keuze, want ik heb de voorbije twee dagen verloren. Oké, Shelly, Thibault, het gaat als volgt. Zometeen vuur ik vragen op jullie af. En het is de bedoeling dat je ritst met elkaar. Met andere woorden, jullie moeten om de beurt antwoorden. Bij vier juiste antwoorden op een rij is de bumpersticker voor jou binnen, Shelly. Bij een fout antwoord starten we opnieuw vanaf nul. En die vier goede antwoorden, dat moet lukken binnen de minuut.
3: Come on, Shelly, come on.
4: Ja.
3: We doen het voor Hubbel.
0: We doen het voor Hubbel. Shelly, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Let's fucking go. Shelly, welke rosse Nederlandse zangeres wordt vandaag 25 jaar en brengt op haar verjaardag het nummer Geen Rem uit?
4: Vrouwtje?
0: Thibault, in welk land is premier De Wever op dit moment op bezoek?
3: India.
0: Dat zijn er al twee. Shelly, op welk festival in Stekenen draait Thibault vanavond een DJ-set met Stijn van de Voorde?
4: Kramerok.
3: Ja.
0: Nog eentje, Thibault. Veel verontwaardiging over uitspraken van Els van Doesburg over moederschap. Van welke stad is hij burgemeester?
3: Ik was het ook niet helemaal eens met Els, maar dat is de stad Antwerpen.
0: Dat is goed.
3: Shelly, come on.
0: Allee, meteen vier op een rij. Is dat nu mogelijk?
4: Super.
0: Zo goed gedaan. Shelly, dat betekent dat onze I Love Ritsen bumpersticker helemaal voor jou is. En dat is super verdiend.
3: Shelly, geniet ervan en geniet vooral ook van je weekendje aan de zee.
1: Nona en Thibault.
2: Studio Brussel.
0: En misschien kunnen we vrouwtje dan ook een bumpersticker sturen als verjaardagscadeau. Dit is haar nieuwste nummer, Geen Rem. Gelukkige verjaardag.

0: Het is een vraag die ik me niet altijd afvraag, maar wat zou Dave Grohl bestellen in het frituur?
1: Dat lijkt me zo wel een curryworst speciaal, mens.
0: Ja?
1: Een ajantje.
2: Studio Brussel. Nona en Thibault. Vrijdag. Vrijdag.
0: Het doet er eigenlijk niet toe. De vraag is eerder, wat zou jij bestellen in de frituur als je gratis fritten mag bestellen? Want de fritketel hier is net aangestoken. Die begint al voorzichtjes te pruttelen. En we zijn van zin om 50 euro fritbudget te serveren.
1: En die kan zomaar van jou zijn. Het enige dat jij nog moet doen, is je aanmelden in de VRT Max-app. Als jij die 50 euro wil verdienen, stuur dan vrijdag frietdag.
0: Dit is Run. Van Amelie Lens en Angèle.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten erop.
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: 5 uur, een hele goede middag.
11: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek.
13: Een Belgische ontwerpster wint een prestigieuze modeprijs. Modeontwerpster Julie Kegels uit Antwerpen heeft de LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels is 27 en studeerde aan de Antwerpse Modeacademie. 2 jaar geleden richtte ze haar eigen modemerk op. De LVMH-prijs kan haar carrière enorm vooruit helpen, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
14: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
13: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond ook een optreden van de Catnet Band gepland. Maar er kwam kritiek van zowel de oppositie als de meerderheid omdat VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten dat het toch geannuleerd wordt. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en genderrollen. Ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Er raakten zeker 5 mensen gewond. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. En over een half uur beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats spelen hun eerste groepsmatch tegen Turkije. Het is al meteen een belangrijke match, zegt Sportza-journalist Karel Bertelen.
15: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almond, Antonia Delare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan het toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar het duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld. Vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in. En dat zou het verschil moeten maken.
13: De Belgian Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar een medaille op een WK wonnen ze nog niet. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minimaal tussen 11 en 17 graden. Morgen meestal droog en zonnig en tot 21 graden. Zondag veel zon en tot 25 graden dan.
4: Ga van
9: wegenwerken
4: naar
9: rustig gaan werken.
4: Met de trein.
12: Ah, Europese pendelkampioenen. Er is file. Hoezé. Op de Antwerpsring richting Nederland bijvoorbeeld. 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent ook bijna 1 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen 1.5 uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Sint-Job 1.5 uur. En ook 1.5 uur op de A12. Vanaf Zandvliet. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel is er ook file door een brandend voertuig. En op de buitenring rond Brussel dan bijna 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. En op de binnenring ook 1 uur tussen Huizingen en Tervuren. Naar Lummen op de E314 20 minuten aanschuiven tussen Heverlee en Aarschot. En op de E40 bij Luik in beide richtingen 1.5 uur file. En dat komt door werken.
10: Gerust starten als zelfstandige. Ontvang je ondernemingsnummer op Assert. Asserta.
11: Studio Brussel. En Thibault.
16: U vraagt, wij draaien, want jawel, straks hoor je hier bij ons de hoogtepunten van de showcase van Fontaine's DC.
12: Maar eerst willen we je ook trakteren op fritten, op onze kosten. Dus laatste kans, stuur nu vrijdag frittag in de app van VRT Max.
11: Je luistert naar
9: Studio Brussel. Live is music.

0: Tijdens de festivals was het elke dag frietdag voor veel mensen. Misschien zelfs straks op Krammerok. Maar we kruipen terug de routine in, want vrijdag is frietdag.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Vrijdag, frietdag.
2: Elke vrijdag staan er rijen van volgelingen aan de Vlaamse frituren. En wie weet sta jij daar vanavond tussen. Met €50 gratis frietbudget die wij in uw polletjes geduwd hebben. De eerste die daar kans op maakt is Maud. Dag Maud uit Denderleeuw.
3: Hallo, goedenavond.
2: Met wie zou jij jouw €50 aan frieten delen als je wint?
3: Wel, het is dit jaar ons jaarlijks feestweekend op de Scouts. En traditioneel dat wij dat in op vrijdagavond met allemaal samen frietjes te eten. Dus met heel veel vriendinnen.
0: Die €50 zouden van pas kunnen komen voor jou, Maud. Maar je neemt het op tegen Jonne uit Nijlen. Hallo.
4: Hallo, goedenavond.
0: Die vrijdag, Jonne, hoe ziet die er 's avonds bij jullie uit als er eten op tafel moet komen?
4: Veel frietjes, want we hebben 4 kindjes. Dus wij eten vrijdagavond altijd frietjes met iedereen.
0: Kinderen die gevoed moeten worden en misschien is dat gratis voor jullie straks. Ja, Maud en Jonne, jullie zijn onze 2 kandidaten en het spel gaat als volgt. Wij hebben hier geen bouletten, geen ragoutsies om in het frietvet te kappen, maar wel een zak artiesten, lichtjes onttooid. Wij bakken, jullie raden. Om de beurt mogen jullie 1 artiest opnoemen, maar vanaf het moment dat iemand fout antwoordt of het niet meer weet, dan wint de andere. Is dat duidelijk voor jullie?
3: Ja, de artiest, hè?
0: Ja, de artiest. Maud en Jonne, luister goed, want de artiesten gaan het frietvet in.

0: En dat is wel degelijk een kwak mayonaise die er nog op gekapt werd. Maud en Jonne, jullie hebben het gehoord. Maud, jij mag als eerste een artiest opnoemen. Doe maar.
1: Ik denk dat ik Gold Dance heb gehoord.
0: Jawel, Jonne, naar jou.
2: Case Choice.
0: Dat is juist. Maud.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Lekker pikant. Jonne.
2: Beyoncé.
0: Een jarige Beyoncé zat in de fritmix. Maud, terug naar jou.
1: Brian Ferry.
0: We kijken naar de jury. Brian Ferry zat niet in de fritmix. En dat wil zeggen dat Jonne wint.
2: Yes.
0: Jonne, dat is de minst enthousiaste yes die ik in jaren gehoord
3: heb. Kom aan, Jonne.
2: Sorry. Ja. Heel blij. Ik denk dat de kindjes ook heel blij gaan zijn. Die zitten beneden te luisteren.
0: Laat hen ook maar eens goed vreten van die fritten en yes roepen. We sturen die 50 euro op naar jullie.
4: Frietjes zonder Pauwels, dat is pas gênant. Pauwelssauzen, gênant lekker.

0: Thibault. Ik kon er ook niet bij zijn. Wrijf het er nog maar eens in. Het doet echt pijn. Ik heb de shots van Fontaine CC ook niet gezien.
1: Ja, sorry. Ik wil het er niet in wrijven, maar ik durf wel zeggen dat het geniaal was.
0: Ja, ik heb het een beetje kunnen volgen op de stories van Studio Brussel, waar jij video's hebt gemaakt met kattig jank op de achtergrond. Sorry, Thibault.
1: Ja, en daar ga ik mij dus niet voor excuseren, want er waren meer mensen die kattige jank hebben bovengehaald, omdat daar een Ierse band staat van wereldniveau, die een uurtje gespeeld hebben.
0: Ja, Thibault.
1: Amper binteksten, gewoon vol een bak hits aan het knallen.
0: Mm.
1: De sfeer was daar uitzinnig.
0: Ik kan dat geloven.
1: En ja, ik ben niet de enige die enthousiast is.
2: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven. Want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald. En ja, het was zot.
3: Niet dramatisch, zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
4: Geweldig.
3: Die show was niet normaal. Echt, dit overtreft alles.
5: Onbeschrijfelijk. Ik heb even geen woorden.
6: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de beste keer dat ik zo eens helemaal. Het was fantastisch.
0: Ja, ik spreek namens mezelf en alle Studio Brussel luisteraars die er niet waren. Goed voor jullie.
1: Ja, maar ho. Misschien kan ik er wel voor zorgen dat jullie ook nog een kleine droom mogen beleven.
0: Oh.
1: Want het is vrijdag, het is bijna weekend. En misschien kunnen we ervoor zorgen dat je er toch nog op een manier een klein beetje bij was.
0: Dat zou echt de max zijn.
1: We hebben een telefoontje gekregen van Fontaine's DC. En ze hebben gezegd, met een Iers accent, weet je wat, is goed. Jullie mogen enkele hoogtepunten live op de radio brengen.
0: Ah, fantastisch, dan zijn we er toch nog een beetje bij straks.
1: Dus zometeen, ja, enkele nummers, pure muzikale genialiteit.
7: S werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
8: Meer tijd met je vrienden nodig?
9: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
10: Ching ching!
8: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
11: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
12: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
11: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Studio Brussel.
17: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor pariteit toeleiden worden opgenomen.
18: Cowboy.
17: Als u uw burgerservice nummer bij de hand

0: Gisteravond waren er 5 Ierse gasten met even dubieuze kledingkeuzes als Joost Klein. Maar ze maakten wel net iets andere muziek.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: En dat was fenomenaal.
4: Ja, ik zie uw ogen echt fonkelen, Tibor.
0: Ja, je moet je inbeelden. Ik volg de band dus al een tijdje. Mm-hmm. Pakweg jaren. En dan plots sta je zo oog in oog met Grian Chatton, de frontman, wiens zweet je eigenlijk kan ruiken en voelen. En normaal kijk ik daar niet op, hè, op zweet van andere mensen. Maar als je zo'n band ziet die op alle grote festivals staat, dan is dat wel zot.
4: Nee, dat snap ik. Er is ook Thomas uit Wingenen die zweetgeur in zich heeft kunnen opnemen. Dag Thomas.
5: Hey Nona, Thibaut, goedenavond.
4: Jij was er gisteren bij. Jouw dochter heeft jou meegenomen. Was je dan al fan van Fontaine's DC of nog niet?
5: Ja, we waren beide al fans en probeerden beide natuurlijk die tickets te bemachtigen. Maar zij had iets meer geluk dan ik, dus zij ging mij uitnodigen en ging haar uitnodigen en zo geschieden.
4: En dan is het toch nog gelukt voor jullie. Wat vond je ervan, van die showcase?
5: Ah, fantastisch. Als 60-jarige is het niet iets dat je alle dagen meemaakt. En ik volg de band ook al een tijdje, zoals Thibaut dat juist zei. Het was leuk om hun klassiekers te gaan horen, maar ook leuk om de nieuwe muziek te horen, want die lijkt ook wel goed. Dus we kijken uit naar die nieuwe release.
0: Ja, we hebben inderdaad 3 nieuwe nummers mogen horen van dat nieuwe album dat volgende maand uitkomt. Maar Thomas, de band heeft laten weten, jullie mogen enkele gouden ouwe, enkele classics van ons live spelen op de radio. Dus we beginnen met het nummer I Love You en daarna hebben we meteen A Bug. Ben je enthousiast als we zeggen dat we zomaar even live muziek mogen meegeven?
5: Oh, zeker, ja. Het zal een throwback zijn naar morgen en naar gisteren, sorry. En het is een fantastisch nummer ook, dus waarom niet?
0: Voor jou een throwback en voor velen die er niet bij konden zijn, ja, ik denk amusante radio.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
3: Life is music.
0: De eerste bastonen van I Love You gisteren hier op Studio Brussel. Je hoort het komende half uur nog enkele hoogtepunten van een exclusieve showcase.

0: I Love You live hier gisteren op Studio Brussel op de exclusieve showcase van Fontaines DC. Je hoort dus nog enkele hoogtepunten.
1: En Anneline van Grieken die laat weten, Fontaines DC voor 200 man was oprecht het beste verjaardagscadeau dat ik me had kunnen wensen. Je kan het hier op Studio Brussel nog tot 6 uur zelfs herbeleven.
0: Dit is Bug.

0: opnieuw kiekenvlees van Bug live op de showcase van Fontaine's DC gisteravond. Ja, dat was de moeite. Dat moet ik jou niet meer vertellen, Nona. Maar gelukkig geven we enkele hoogtepunten. Tot 6 uur is dat.
1: Ik heb gezien op de socials dat het heel wat enthousiastelingen waren. Veel luisteraars die heel blij waren met de showcase. En ook iemand... heel speciaal, een grote artiest.
0: Ja, iemand die kijken. Engels spreekt, Amerikaans-Engels, een bril draagt en je ook kan kennen als de frontman van The National.
1: Crazy.
0: Niemand minder dan Matt Berninger is speciaal naar Brussel gekomen om daar op uitnodiging van de band toch die showcase bij te wonen. En ik dacht, ja, maar ik kan de Matt even een micro onder zijn neus steken. En ik vroeg hem, wat vond je er eigenlijk van?
2: Yeah, Fontaine's, I think, have the writing, the show they put on, like every single one of them. I think they are the best band out there. They blow me away. We've been listening for a while, and I think Fontaine's are going to take over. You know, I hope they do. They should.
0: En ik denk, Matt, dat Fontaine's al aan het overnemen is. Dat bewezen ze ook met Favorite live te spelen gisteravond.
3: Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Pieter-Jan van Geluwe, die bedankt ons hiervoor voor enkele hoogtepunten van de showcase van Fontaines DC. En hij kan niet wachten tot de AFAS-Dome. Ja, er zijn nog enkele kaartjes voor, denk ik, of bijna uitverkocht toch. Zometeen nog meer live muziek.
1: Fontaines DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postbunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. 12 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Fontaines DC Live, samen met Studio Brussel.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
7: We laten je nog tot 6 uur meegenieten van een aantal hoogtepunten uit die exclusieve showcase van Fontaines DC. Er is Tim uit Zemst die mega hard aan het genieten is. Hij laat weten, het is wel sympathiek van de groep dat we nog een troostprijs krijgen, omdat we er niet bij waren op die showcase. En Thibaut, ik begrijp uw omschrijving fenomenaal. Echt wel direct als ik het hoor.
0: En dat gaat iedereen nogmaals begrijpen en kunnen vatten als je luistert naar het nummer Big Shot van op hun album Skintifia. En ik denk dat ja, de zaal waar ze speelden is op het 3e verdiep hier bij ons op de VRT. En ik heb het gevoel dat de grondvesten van de VRT heel veel moeite hadden doen.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
8: Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Je hoorde Big Shot van Fontaine's DC gisteravond live hier op een exclusieve showcase.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Wat een manier om de vrijdag in te zetten. Die showcase van Fontaine's DC toch nog een beetje kunnen meemaken, ook al was je er niet bij.
0: Een hele goede avond. Dag Linde.
5: Hallo.
0: Linde, jij stuurde in de VRT Max app: ik ben zo blij dat ik erbij was. Hoe was het? Vertel.
5: Het was echt geweldig. Ik ben echt zo blij dat ik dat live heb kunnen meemaken, zo intiem, dat concert.
0: Het was natuurlijk voor heel weinig mensen. Het was natuurlijk een optreden dat heel veel mensen niet gaan vergeten op die manier. Maar heb je Fontaine's DC ooit al live gezien? Daarvoor?
5: Ja, ik heb ze al vorig jaar op Werchter gezien.
0: Oké. Heb je dan toevallig ook zoiets van: god, nu ik ze op die manier gezien heb, dan wil ik misschien ook wel eens gaan kijken in de AFAS-dome?
5: Ja, zeker. Tuurlijk. ja, ik denk nu dat ik ze al 2 keer gezien heb en weet hoe goed dat die live zijn, dat ik nooit nog een concert ga willen missen van hun.
0: Dat denk ik ook. En we gaan je nu al verplichten om de rest van de carrière van Fontaine's DC altijd kaartjes te kopen als ze in België komen. Voor de mensen die er niet konden bij zijn, gisteren hebben we wel nog 1 groot hoogtepunt. Het nummer In the Modern World. Live voor mezelf, persoonlijk, favoriet nummer van de avond.
4: Ben
0: en nu
4: benieuwd.
0: Voor jullie allemaal.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Wauw.
1: Fontaine's DC, gisteravond dus live hier bij ons op Studio Brussel. Ja, en zit er bijna op, moeten we eerlijk bekennen. Ondertussen enkele nieuwsjes uit de actualiteit. Wout van Aert, die heeft een rit gewonnen in de Vuelta. Yeah. En heeft daarmee zijn groene trui extra in de verf gezet.
0: En de Belgian Cats die zijn het goed aan het doen op het WK basketbal. Los daarvan ook wat nieuwigheden hier op Studio Brussel.
1: Ja, want zometeen hoor je Dave Peters in een gloednieuw programma. Doe maar Dave heet dat. En dat is niet te verwarren met het volgende.
2: Jonge dame, zeg waar is het vuifje? Ik ben altijd te borren voor een vuifje.
1: Want dat is ook een typetje die Doe maar Dave heet. Maar het wordt credibele, leuke, amusante radio.
0: Ja, maar ik denk dat het toch misschien met die energie gaat zijn. Maar ook iets nieuws nog bij ons in de show. Elke dag mag een van onze luisteraars de allerlaatste plaat van onze radioshow kiezen.
1: Ja, jij beslist. Het is een democratie. Dus heb je zelf nog een muzikale suggestie, dan mag je die altijd doorgeven via de app op VRT Max en dan naar Studio Brussel. Je kan ons daar ook zo'n klein hartje geven en dan krijg je alle updates van onze ja, hele leuke radiozender. Robin heeft gekozen vandaag.
3: Hey Nola en Thibault, met Robin hier. Ik heb een schooldag gehad. Ik zit in het vierde middelbaar en studeer elektriciteit. Ik zou graag dat feit van Stromae horen omdat ik een goede dag heb gehad.

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Oh,
9: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Ben jij een ochtendmens
11: die wakker wordt met zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Een uur of 6, goedenavond.
17: VRT Nieuws.
16: Medina Verbeek.
18: Wout van Aert wint de 13e rit in de Vuelta. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij reed de hele dag aanvallend en klopte de Fransman Valentin Parapentre aan de finish in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
19: Een sprint à deux mocht je toch nooit iemand onderschatten. En ja, je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus als voor zo licht is dat heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
18: De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent. Ze krijgt 400.000 euro. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Modejournaliste Veerle Windels vertelt wat Julie Kegels uniek maakt.
20: Ze is onconventioneel. De manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter. Ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
18: VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond ook een optreden van de Catnet Band gepland. Maar er kwam kritiek, zowel uit de oppositie als de meerderheid, omdat VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten dat het toch geannuleerd wordt. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Er raakten zeker 5 mensen gewond. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. En op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertele, hoe doen onze basketbalvrouwen het daar?
21: Ze staan voor op 3 minuten en 40 seconden van het einde van de eerste helft met 40-37. Daarnet ook een kloofje van 6 punten, maar de Turkse vrouwen zijn heel efficiënt wat betreft de driepunters. Op dit moment scoren ze 7 van de 12 pogingen. Dat is meer dan 50%. Altijd goed als je dat in basketbal kunt doen, maar de Cats doen niet onder en staan met 6-11. Alleen moest de verdediging een beetje meer sluiten bij de Cats. Want de Turkse vrouwen hebben een aantal heel makkelijke scores kunnen maken. Vandaar ook het hoge aantal punten op dit moment in de wedstrijd. Maar 40-37 is een voorsprong die de Cats nu moeten proberen te verdedigen tegen de vrouwen uit Turkije. Die maar blijven driepuntspogingen ondernemen. Maar de laatste pogingen zijn mislukt. En dus de leiding voor de Cats. 40-37, nog 3 minuten en 15 te spelen in de eerste helft.
18: Dankjewel, Karel. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minima tussen 11 en 17 graden. Het weekend wordt zonnig, morgen 21 graden, zondag nog wat zachter.
16: 234 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dan richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 ook, dat is de ring richting Beveren tussen Antwerpen-Haven en de Tijsmanstunnel. De weg is daar wel vrij gelukkig. Naar Antwerpen dan doe je er nog ruim een half uur over op D313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Naar Brussel ook file op de E40 en Aalter is daar een brandend voertuig. Op de A12 in Londerzeel ook een uitgebrand voertuig. Pas daar goed op jezelf en op iedereen rondom jou. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring doe je een half uur over de traject tussen Ruisbroek en Tervuren. Naar de kust 1 uur extra op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Afliegen door een ongeval aan de linkerkant. Naar Veurne dan op de E40 een half uur tussen Middelkerken en Nieuwpoort door een ongeval op de linkerrijstrook ook alweer. Op de E14 van Nederland naar Leuven doe je een half uur erbij bij Lummen. Ook daar een ongeval links. En op de E40 bij Luik in beide richtingen een half uur extra. Zal dat zijn daardoor werken. Andere vertragingen die blijven gelukkig beperkt. Er is ook nog wat wateroverlast. Mee bepaald in Brussel. De Georges-Henri-tunnel die is gesloten richting Terkameren.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
10: Studio Brussel.
12: Doe maar Dave.
10: Dave Peters.
16: Een geweldig goede avond. Weekend vibes met satékaarten. Heb je een crazy verhaal? Wil je een lekkere plaat? Gooi het in de app van VRT Max. Welkom.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Frans Ferdinand Weekend, vriendinnen en vriendinnen, dus pak er een goudgele pretbal bij. Of jouw grill, je tofu, staaf, whatever. Maar vooral eer ook de geweldige live muziek op de radio. En dit is jouw kans om gewoon eens te kiezen wat er zometeen op iedereen afgevuurd wordt. Want ik heb hier 3 live fragmenten klaarstaan. We gaan aan de roulette draaien. Jij mag dat doen. Je mag nu al live roulette sturen in de app op VRT Max met jouw telefoonnummer erbij. Doe dat al maar. En dan krijg je een fragment van mij en dan denk je dan, ah nee, vind ik bullshit, vind ik niet lekker. Nee, dat is niet lekker. Doe nog maar iets. Dan heb je nog een tweede keuze. Maar kiezen is soms ook verliezen, want soms ga je tot de derde en dat is dan helemaal je ding niet. Maar goed, dat is het leven soms, hè. Gooi gewoon even live roulette in de app via VRT Max en dan mag jij zometeen eraan draaien. Ik reken erop, hè. Laat maar komen.

0: Als je Hollandse bami schijven met pindasaus en New Jerseyaanse cheeseburgers door elkaar gooit in een blender en daar dan een filmpje van maakt en dat heel hard op TikTok zet, dan kom je ergens uit wat Another featuring 54 en Ultra met Talk To You. Ik wil een voorstel aan kijken.
1: Studio Brussel. De Doe Maar Dave live roulette.
0: Ja, soms moet je het toeval gewoon zijn ding laten doen, moet je dat niet uitdagen. Ik doe er in het weekend ook een programma, dat heet De Tijdloos in de Ochtend. En dan bel ik om 7:15, een ontiegelijk vroeg uur altijd met een man. En die was er als eerste bij nu, dat vind ik heel straf. Toeval bestaat niet. Goedenavond, boer Steven.
2: Hey Dave, goedenavond.
0: Luister jij elke seconde van de dag naar Studio Brussel?
2: Ja, toch wel. Van 's morgens 6:00 tot 's avonds 7:30.
0: Ja, ongelooflijk. Zeg, vorige week had jij zo eens ergens een halve dag vakantie. Dan lag je in een hotel in Oostende. En dan hebben we jouw kinderen opgebeld om te kijken of die de koeien aan het melken waren. Was dat gelukt of niet?
2: Ja, die hebben echt wel hun best gedaan. Alles was tiptop in orde toen we thuis kwamen.
0: Dat is toch ongelooflijk dat je zo kan vertrouwen op je kroost, hè?
2: Ja, absoluut. Dat is een grote meerwaarde voor mij.
0: We gaan zo meteen aan de roulette draaien. Ik wil jou nog even vragen. We hebben in de ochtend al heel vaak getest welke muziek zo betere melk geeft. De melkproductie stimuleert bij jouw koeien. Je houdt dan altijd je gsm op speaker, hè, want er komt dan de radio doorheen, richting jouw koeien. En die reageren dan of niet. Wat werkt het beste?
2: Streepje rock, metal, zoals techno, lukt eigenlijk ook wel,
0: Lukt allemaal goed. Oké, goed, we gaan jouw eerste fragment, komt eraan. Ben je klaar, boer Steven?
2: Oké, laat maar komen.
0: Hier gaan we.

0: Moet je één ding zeggen, als je er ooit naartoe kan en je hebt het geluk dat je binnen kan, een zaalshow, Billie Eilish, dat is waanzinnig. Je weet niet wat er gebeurt, je organen beginnen met elkaar te copuleren, het is heel vreemd. Wil je doorgaan of wil je dit hebben, Steven?
1: Denk toch dat ik nog eentje verder ga proberen.
0: Ja, je bent een waaghals, want je weet, soms kiezen verliezen, hè?
1: Ja, hoort erbij. Het is deel van het spel.
0: Het zal wel zijn vent. Hier is de volgende.

0: Ja, met een luchte campusse toets bij Used en Jamie McCool, USA. Ook altijd heel goed live. Veel op de festivals gezien. Wat denk je? Dat?
1: Ja, is niet slecht. Is absoluut niet slecht. Maar ik hoop dat de derde nog beter is dan 1 en 2 samen.
0: Ja.
1: Ik denk het wel zelfs.
0: Ja, voor hetzelfde geld is het helemaal je ding niet. En misschien is het wel bolzaai, hè? Dat valt natuurlijk te bezien. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, hier is de volgende. Doe ik.

0: zoeken.
1: Ja, dat is de geweldig getalenteerde Young Yellow die jouw leven beschrijft. Die moet dringend eens op vakantie, maar kom er nooit toe. Hè, want de boerenstil, dat is voor het leven, dat is een passie, Steven.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Dat zal wel zijn. Wil jij de wereld nog iets vertellen, nog de groeten doen aan iemand? Het is nu het moment, want ik ga Young Yellow live erin jagen. Zeg het maar, Steven.
2: Ik wil enkel nog de groeten doen aan de KLE van Aarselen die dit weekend een topweekend geven met een tractorweiding, met een eting, met een levend voetbalspel. Er wordt weer een topweekend voor ons.
1: Tot morgen, wellicht 7:15 bij de koeien. Tot ziens, hè.
2: Be there.
1: Joho.
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Ze zijn, as we speak, de funderingen van het OLT aan het verstevigen, want de Benny Tour komt daar ook langs, 12, 13 september, in het OLT. Young Yellow, hoe goed is dat? Ik heb hier wat schuiven opengetrokken, er lag wat stof op, maar ik heb nog een paar dingen gevonden die ik misschien wel aan jou kan geven, waar je een heel plezierige avond door kan beleven. Dus let heel goed op straks.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
3: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
2: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
3: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
2: Huh?
3: Yep, gaat heel lang mee.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: Met Camille.
1: Hey, met wie?
0: Met Camille.
1: Hey Camille, momentje. De echte anthem op het eind altijd, hè, Goose. Ook onlangs met die eclipse stonden ze daar in het Rivierenhof, in het OLT. Geweldige show. Dak kon er niet vanaf, want dat was er natuurlijk niet. Maar... Camille, jij wilde wat aanvullen wat ik zei over Young Yellow. Zeg het, vertel het aan de wereld.
0: Ja, je kunt hem morgen helemaal gratis zien in Maastricht bij het Zero for Three Festival.
1: Ja, dat is niet ver van België. Zeg het nog één keer opnieuw voor de mensen die net door een tunnel reden en het signaal even verbrak. Zeg het nog eens.
0: Morgenavond bij het Zero for Three Festival in Maastricht bij de muziekgieterij staat Young Yellow helemaal gratis.
1: Lekker is dat. Nu ook op Kremlin ook, denk ik, ongeveer gaat hij op het podium. Ik heb nog één vraag voor jou, Camille.
0: Ja.
1: Ken je dat gevoel dat er af en toe zo twee aapjes in je schedel zitten en dat die heel erg met cymbalen tegen elkaar aan het kloppen zijn en dat je het allemaal niet zo goed meer begrijpt? Ken je dat gevoel?
0: Daar ben ik te Nederlands voor, denk ik.
1: Ja, dat zal iets Belgisch zijn. Dat gaat nu, dat geluid, wat dat in je hoofd dan geeft, dat krijgen we dankzij Royal Blood. Goeie avond, hè?
0: Ja,

0: Wat was het weer goed, hè? Pukkelpop Royal Blood. Ik heb nog een bericht voor Young Yellow, net voor die in Carmen het podium opgaat. Jong, als je me nog hoort, Mr. Young Yellow of Benny, door de speakers heen. Ja, probeer het nog even te rekken. Doe wat binteksten aan het begin, want Nele, die staat, zie ik, in de file richting de parking van Krammerok en die wil jou echt heel graag zien. Ze gaat ook heel hard lopen, dat heeft ze beloofd. Dus Young Yellow, als je over 2 minuten zou moeten beginnen, probeer nog een minuutje iets anders te doen. Goed. Wij dachten, nieuw weekendprogramma, daar moet een niet vergezochte quiz bij met een nog minder vergezochte titel.
1: Studio Brussel. De Doe Maar Dave Panfluitquiz.
0: Ja, de panfluitquiz, want jullie zijn fan van Studio Brussel. Ook een heel fijn bericht hier van Tim. Tim, ik ben ook blij. Maar, let heel goed op. Er zijn ook heel veel bekende mensen van Studio Brussel. En daar hebben wij iets mee gedaan. Daar hebben wij een soort van panfluit overheen gegooid. Dus als jij zometeen de stem herkent van de bekende fan van Studio Brussel, gooi dan de naam van die fan die jij herkent in de app met jouw telefoonnummer erbij. En misschien kan je dan filmtickets winnen. Dat is toch plezant, hè? Want dat is een beetje onderschat en dat zit in de lift. Mensen vinden dat terug plezant. Naar de cinema met jou. Lief, met eender wie, met een vriendin, met een vriend. Herken gewoon de naam van de bekende fan van Studio Brussel, waar wij een panfluit overheen gesmeten hebben. En dan komt alles goed. We maken het heel even stil. Voor de ultieme concentratie. Hier gaan we. Aandacht op alle banken. Let heel goed op.
2: Attention, this is Studio Brussel.
0: Wie hoorden wij voor 2 filmtickets? Naam van degene die je net hoorde. Je telefoonnummer in de app via VRT Max. Heel veel succes.

0: Bedankt voor al die reacties in de app, dankjewel. Schud maar met je kont, ook al ben je pasta aan het maken. Lekker verse pesto, zeg, droom ik van. Goh. Met een half oog kijk ik ook naar de Cats. 58-50, België tegen Turkije. Ja, die geweldige Belgian Cats. Belgisch basketbalteam houden we ook in de gaten. Bedankt voor al die berichten. Er zitten een paar goede antwoorden bij, ook minder goede antwoorden. Hou je gsm in de gaten als je denkt goed gegokt te hebben voor die filmtickets. Voor de Doe Maar Dave panfluitquiz. Ik moet ook nog even wennen aan de titel.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Ideetip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
7: Ik bouw slim op.
6: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Pippa, goeie vrijdagavond, lekker weekend. We zoeken een winnaar.
1: Studio Brussel.
2: De Doe Maar Dave Panfluitquiz.
0: Ja, de Doe Maar Dave Panfluitquiz, dat is een tongtwister van je welste. Maar dat gaat allemaal wel beter lopen. Naarmate ik dat wil, moet zeggen hallo met wie?
3: Hallo, dag met Anouk. Het is weer Anouk, hallo.
0: Hey, ja, dag met Anouk, dag met Dave. Hoe gaat het met jou, Anouk?
3: Ça va, ik was eigenlijk nog aan het werken, dus ik moet zo stilaan in weekendmodus komen. Vandaag nog een beetje mijn hoofd helemaal in werkmodus, maar dat gaat perfect lukken met jou nu, hè.
0: Het zal wel zijn. Zeg, jouw lach daarnet, die verraadt eigenlijk al dat jij een plezant iemand bent om op café een pint mee te pakken en over van alles te praten. Klopt dat of klopt dat niet? Zie je wel, zie je wel.
3: Dat moet ik zelf zeggen. Ja. Misschien moet ik dat vragen aan mijn entourage. Ja. Maar,
0: Soms hoor je dat gewoon. Goed, ik ga het nog eens even stilmaken.
3: Okay. Ja?
0: Want daarnet de opgave, ik ga hem nog één keer laten horen. Het is de Doe Maar Dave panfluitquiz. Een bekende fan van Studio Brussel is gepanfluiteriseerd. En we zochten dan wie dat dan was.
4: Attention, this is Studio Brussel.
0: Anouk, aan jou de bloedstollende verantwoordelijkheid om erachter te komen wie we hoorden. Zeg het tegen de wereld op de radio, Anouk.
3: Dat is voor mij Kurt Cobain.
0: Want ik kreeg ook Céline Dion binnen. Ja, ik kreeg Alex Turner binnen. Ik heb ook Dave Grohl gehad. Bart Keijl. Maar die zijn het allemaal niet. Want de enige echte oplossing, beste Anouk, is...
4: Attention, this is Kurt from Nirvana. This is Studio Brussel.
0: 2 filmtickets in the pocket. Wie mag je mee naar de film?
3: Ja, dat zal wel mijn vriend zijn.
0: Is het een brave?
3: Ja, heel.
0: Anouk, onder ons gezegd en gezwegen. Ik zet even de radiozender uit, niemand hoort dit. Als je één karaktertrek bij hem mag schrappen die hij onmiddellijk moet aanpassen, wat zou dat zijn?
3: Bij hem aanpassen?
0: Ja, die mag. Morgen bestaat dat niet meer. Slordigheid, opruimen.
3: En dat komt nu op de radio.
0: Dat komt nu op de radio, zeg het maar.
3: Ik kan niet zo vlug iets verzinnen eigenlijk.
0: Oké. Maar ik heb nog een verrassing voor jou, Anouk, want...
3: Ja.
0: Ik zei, ja, we moeten toch een dubbele bodem aan geven aan die quiz, hè. Ben jij een waaghals, Anouk?
3: Ja, toch wel. Okay. Op bepaalde vlakken wel, ja.
0: Gaan wij voor dubbel of niks? 4 filmtickets of niks? 1 vraagje, wat denk je?
3: Ik denk dat ik vandaag geen waagval zijn en dat ik gewoon ga gaan voor de 2.
0: Ja, Anouk, maar mag ik hier uit de biecht klappen?
3: Ja.
0: Wacht, moet iedereen even stoppen met luisteren. Alleen jij mag luisteren, Anouk. Anouk, dit is de eerste, dus ik ga heel schappelijk zijn. Anouk, wil jij alles of niks spelen?
3: Allee, je hebt mij overtuigd, Yves. Ja.
0: Oké. Dus hier komt de vraag. Je hebt juist gegokt, het was Kurt Cobain in de Doe Maar Dave panfluitquiz. Dat is gelukt. Hoeveel Kurts zijn er in België, beste Anouk? Zeg het maar.
3: Hoeveel Kurts?
0: Ja.
3: Die de naam Kurt hebben.
0: Ja, en dat moet exact juist zijn, hè?
3: 44.000.
0: Nee, ik ga er een A, B van maken. Is het er 1 of zijn het er meer?
3: Oh, moeilijk. Zou dat er meer zijn?
0: Oh. Je hebt keihard gewonnen. Het zijn er 10.740. Ik beloof wel dat ik volgende week strenger ga zijn, als dat niet erg is.
3: Ik heb geluk dat het de eerste keer is. Dus.
0: Ja. Wat mag ik jou nog toewensen voor dit weekend?
3: Eerst een beetje rust. En dan leuke dingen die gepland zijn. Dus dat komt in orde zo. Ja.
0: Geniet ervan. De man die je net hoorde, dankjewel, gaat nu zingen op de radio. Tot ziens, Anouk. Bye-bye.
3: Super. Dankjewel.
4: Attention. This is Kurt from Nirvana. This is Studio Brussels.

0: Nirvana smells like Teen Spirit. Het goede nieuws is, als Ray er iets mee te maken heeft, dan is het echt wel signen dit weekend. Hoor maar eens.
1: Hi, I'm Ray. That's Studio Brussels.

0: Prada. Straks nog meer Casso, Ray en D-Block.
1: Role Model komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model live, samen met Studio Brussel.
2: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL!
3: Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
1: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
4: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
5: Kom aan, raden maar.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
12: Ideetip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
15: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
16: Wat eten we vandaag?
17: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
16: Onmisbaar in de keuken.
17: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
16: Gratis en voor niks.
1: Studio Brussel.
0: Goedenavond, een uur of zeven.
18: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
19: De man die met een Kalashnikov reisde is aangehouden. De man die gisteren in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden door de onderzoeksrechter voor verboden wapendracht en lidmaatschap van een misdaadbende. Dat bevestigt zijn advocaat. De Marokkaan van 23 was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen. De douane vond het geladen machinegeweer in zijn tas onder babykledij. Het is nog niet duidelijk wat zijn plannen waren. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van hen is een Belg. Eerder deze week viel een groep gewapende mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakte 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn morgenavond niet welkom voor de wedstrijd tegen Standaar in Luik. Dat heeft de burgemeester van Luik beslist. Volgens hem zijn er niet genoeg politieagenten beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Voetbalclub Antwerp vindt het niet kunnen dat dit pas de dag voor de wedstrijd wordt beslist en zal actie ondernemen.
18: Het gaat uiteindelijk over meer dan 1000 mensen die daar naar uitkijken. 21 bussen die we inleggen, bussen die gereserveerd worden, tickets die gekocht worden, dat gaat over meer dan 30.000, 40.000 euro. Waar we vandaag wat we gaan verhalen, of proberen te gaan verhalen, op de stad Luik ook.
19: Wout van Aert heeft de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij reed de hele dag aanvallend en klopte de Fransman Valentin Perrepeintre aan de finish in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
20: Een sprint à deux mocht je toch nooit iemand onderschatten. En je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En het drong me natuurlijk de kop op. Dus ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus lukt.
19: De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe staat het daar nu?
21: Zeer goed, want ze gaan winnen. Het is op 1 minuut 30 seconden, anderhalve minuut van het einde van de wedstrijd, staat het 87-73, 14 punten. De voorsprong riant, zou je kunnen zeggen, dankzij een wervelend derde kwart. De Cats gingen rusten bij een achterstand van 1 punt, 44-45. Ze werden een aantal keren te kijk gezet door de heel snel spelende Turkse vrouwen. In de verdediging was het bij momenten open deurdag bij de Cats. En dat is helemaal rechtgezet in het derde kwart. Ze gingen erop en erop. Over 71-54 aan het eind van het derde kwart. Het duurde meer dan 5 minuten voor Turkije kon scoren in het begin van de tweede helft. En als je niet scoort, dan kun je geen wedstrijd winnen. Vandaar de voorsprong op het bord. Ze zijn dat aan het consolideren op dit moment. 87-75 in het voordeel van de Belgische vrouwen die een openingsmatch dus op dit WK gaan winnen.
19: Dankjewel, Karel. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minimaal tussen 11 en 17 graden. Het weekend wordt zonnig, morgen 21 graden, zondag 25.
22: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
23: Studio Brussel.
24: Doe maar Dave.
23: Dave Peters.
25: Ja, voor thuis, ik kan even niet bellen. Kleintje met stroopwafelsaus erop. Bami-schijf, viandel, barbecue saus apart. Goed, zou het ook niet vergeten.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
27: Life is music.
28: Props voor de huis, roken. En de

0: Wat gebeurt de jeugd van tegenwoordig? God, ik weet nog de eerste keer dat die bij Studio Brussel op bezoek kwamen. Schiet me nu te binnen. Ongelooflijk. Peter van der Veire was aan het presenteren. En je moet weten, bij VRT er is hier zo'n heel groot stuk gebouw met 523 ramen waar altijd mensen naar buiten kunnen kijken. Dus die mannen komen toe in een zwarte van. Er staan een paar bomen voor de deur hier. Die ontbloten hun jodokus en die doen een gevoeg tegen een boom waar echt 500 man op staat te kijken. En dan breken ze heel de studio af met een geweldig interview. En het kwam nooit meer goed, maar het kwam oh zo goed, want wat is dat goed, live? Heb je er al eens van genoten? Het zou zomaar kunnen. Ik heb een andere vraag voor jou.
1: Studio Brussel.
2: Doe maar, Dave. Sportweekend.
0: Ja, sportweekend. Maar, oeh, daar belt nog iemand. Wie zou dat kunnen zijn? Hallo, goedenavond, met wie?
3: Goedenavond.
0: Hey, en Bruce.
3: Hey, en Bruce.
0: Hey, je hebt gestuurd dat je barbecue saus helden kent. Ben je een fan van barbecue saus?
3: Nee, ik had gestuurd Heiden.
0: Oh, Heiden. Ik heb dat als helden gelezen. Vind je...
3: Van Amerikaanse saus, Dave, dat kan echt niet. Dat is gewoon suiker op je frieten smijten. Nee, dat kunnen we echt niet doen, Dave.
0: Vind jij dat godslastering op het departement van de sauzen?
3: Ik vind dat mag zonder maar in die categorie gestoken worden, ja. Samen op die saus, echt waar. Die twee sauzen, afvoeren die handen.
0: Ik kan mijn leven beteren. Ambroos, mag ik jou een vraag stellen?
3: Zeker.
0: Ga jij sporten dit weekend?
3: Ja, klopt.
0: Ja, want, zometeen. Nu, de Belgische Cats, die zijn bezig. Die staan 89-75. Hans van Aken met Club Brugge vanavond op bezoek bij Lommel. Er is de Vuelta. Maar wij willen wel eens graag weten, jij daar die naar de radio luistert, hoe ziet jouw sportweekend eruit? Is het met de kleine mannen een belangrijke wedstrijd? Ga je een halve marathon lopen? Is er iets sportief dit weekend? Moet je een held van je club eren? Hoe ziet jouw sportweekend eruit? Gooi dat eens in de app. Bedankt voor jouw reactie, Ambrose.
3: Yo, salutjes.
0: Yo.
2: Doe maar, Dave.
1: Studio Brussel.

0: Wij zijn natuurlijk van vele markten thuis hier. Maar zo getalenteerd als Pharrell, dat zie je niet vaak. Jouw sportweekend.
1: Studio Brussel.
2: Doe maar, Dave. Sportweekend.
0: Want er zijn de Cats momenteel. Vanavond Hans van Aken keert terug naar Lommel met zijn club Brugge. Er is de Vuelta, maar wat doe jij? Wat is jouw sportweekend? Goedenavond, Jeroen.
3: Goedenavond, Dave.
0: Jeroen, als ik een klakke zou op hebben, ik zou ze meteen afnemen voor jouw prestaties. Zeg eens wat jij morgen gaat doen en hoe ver en hoe lang dat is.
3: Morgen doe ik de Albergentocht in het Heuvelland en dat is 55 kilometer.
0: Ja, maar je hebt ook in de streek van Bornem, daar heb je nog iets anders gedaan onlangs, hè?
3: Daar heb ik half augustus heb ik de Dodentocht uitgewandeld.
0: Hoe vaak kom je jezelf tegen en hoe hangen je ledematen aan flarden, ja, uit elkaar aan je lijf te bengelen?
3: Hoe vaak dat mezelf ben tegengekomen, daar ben ik de tal van kwijtgeraakt eigenlijk.
0: Ja.
3: Maar bij aankomst was ik kapot. Dood eigenlijk, ja.
0: Ja.
3: Maar het was wel een ervaring voor, dus volgend jaar opnieuw.
0: Het zal wel zijn. Zeg, en die bostochten die je doet, die hele lange bostochten, is daar dan entertainment bij? Is daar een beetje muziek bij? Bepaalde landschappen die je opzoekt of niet?
3: Bij de Dodentocht is het entertainment langs de baan is fantastisch.
0: Ja.
3: Bijna alle buurtbewoners staan buiten, die zijn aan me supporteren, die delen koekjes en snoep, chocolade, water uit, dus dat is fantastisch eigenlijk.
0: En in het bos?
3: In het bos luister ik vooral naar de natuur, de vogeltjes die fluiten, maar ik vind het ook fantastisch om gesprekken van andere wandelaars af te luisteren.
0: Oeh, spannend. Ik vind het ook tof als je zo over de mer loopt of ergens anders en je pakt zo één of twee zinnen totaal uit de context. Ik heb ooit een idee gehad om daar een boek van te maken of een film, maar dat zal een gek idee zijn. Jeroen, wacht, ik moet nog even iemand erbij halen, want er zijn nog andere sporten. Eens kijken, hè. Of dat hier lukt. Best benieuwd, misschien wel, want je kan gaan wandelen, je kan gaan pingpongen, je kan gaan voetballen. Kan basketten. Maar, hallo? Oeh, zou die erbij komen of niet?
4: Ja. Hallo, maar Joren.
0: Hey, Joren. Jij hebt nog een andere originele sport die jij gaat doen morgen, hè? Zeg het maar.
4: Plaatjes in een feestavond.
0: Inderdaad, want jij danst mee en dat betekent hoeveel stappen denk je ongeveer op een avond als DJ?
4: Geen idee, maar ik weet dat mijn teller naar de 21 gaat, 22.
0: Ongelooflijk. Wat werkt het beste tegenwoordig op een dansvloer als het helemaal vast zit? Wat gooi je er dan in? Wat lukt altijd?
4: Dat is een beetje te zien naar wat de klassiekers natuurlijk lijkt op een SAJ.
0: Ja, ja.
4: Ook wel eerlijk zeggen, als dat dan eerder een 16-jarige feest is, dan is de APT wel iets die heel goed gaat.
0: Ja, oké. Okay. Joren, de lijn is niet

0: Als jij volgende week iets wil vertellen over jouw sportweekend of je wil reclame maken voor je favoriete vereniging, dat soort zaken, dan kan je het altijd in de app gooien en misschien bel ik jou wel op. Trouwens, over sport gesproken, Mondo Duplantis gaat er aan beginnen straks op de Memorial. Wat is dat, 6,31 denk ik, zijn wereldrecordhoogte. Gaat hij nog maar eens proberen te verbeteren. Wat een straffe kerel, hè?
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Rudimental met Ella Air. Waiting All Night.
1: Studio Brussel.
2: Doe maar Dave. Het verzoekje van de week.
0: Het is vrijdag, dan heb je hopelijk een geweldige week achter de rug. Misschien is dat zo, misschien is dat niet zo. Ik heb één heel bijzondere, belangrijke vraag voor jou. Hoe zou je die week die je nu achter de kiezer gestoken hebt, hoe zou je die nu in een plaat gieten? Welke plaat past daarbij? Dat mag heel ver gezocht zijn, dat mag ook zeer letterlijk zijn. De week die jij hebt gehad, welke plaat hoort daarbij? Dat vraag ik jou nu. Gooi het gewoon in de app van VRT Max met je telefoonnummer erbij. Dan mag je hem kiezen. Daar gaan we er straks even over praten. En de man die de plaat kiest vandaag, dat is Zeger McChess. Dat is een man die beslagen op het muzikale ijs komt. Die zei maar, hey, doe ook eens zelf. Geef de pappes in de mond. Ah wel, ik heb drie weken geleden ben ik ziek geweest. Zo grieperig. En dat is blijven uitdijnen. Dan heb ik zo'n kriebel in de keel overgehouden. En heb ik, ja, heel veel nachten wakker gelegen. En daar past eigenlijk maar één legendarisch song bij, track die, die alles gaat laten ontploffen. Laat het mij weten, wat omschrijft jouw week? Giet het in een plaat en gooi het in de app via VRT Max.
2: Wat is jouw verzoekje van de week?
1: Laat het weten via de VRT Max app.
2: Doe maar Dave.
1: Studio Brussel.
0: Hier is de mijne.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mannekes,
10: Mompie.
9: Die september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
12: Oh!
10: Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
15: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: gecoverd door CPX. Uit Antwerpen, hè, Deus.
1: Studio Brussel.
2: Doe maar Dave. Het verzoekje van de week.
0: Ja, ik zoek iemand die een pittige week achter de rug heeft en die een plaat wil horen die daarbij past. Goedenavond, Joren. Van waar bel ik jou ergens? Waar zit jij?
3: In Zwevegem.
0: In Zwevegem. Goed, met een hele goede verstaanbare lijn. Het is een beetje on the revenge. Hoe zag jouw week eruit?
3: Wel, ik ben winkelverantwoordelijke van een bloemenwinkel in Zwevegem en dat was een redelijk pittige week aangezien dat er veel moest gebeuren.
0: En wat moest je dan concreet allemaal doen?
3: Nieuwe etalages maken, planten bedienen, planten uitzetten, bloemen verkopen, bloemen ontwikkelen in boeketten en bloemstukjes. Ja, neem het, alles wat je wil.
0: Ja, en als het hoofd even tilt slaat en je bent het echt allemaal even beu, wat is dan jouw go-to? Welke muziek past er dan om te kalmeren?
3: Dan ga ik heel vaak naar David Guetta en zeker met de plaat Play Hard, Work Hard, Play Hard. Perfect, ja, bij mijn leven.
0: Dat gaat ook wel een beetje op voor jou.
3: Zeker.
0: Ja, ja.
3: Zeker.
0: Nog eens even vragen. Hè. Zeg dat nu nog eens van als je een heel divers publiek hebt. Tieners, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, alles door elkaar. En je moet er iets opgooien op de dansvloer, want je bent een DJ dat de boel in de fik gooit. Sowieso, ja. Gegarandeerd. Wat zijn die platen?
3: Ja, bij de oudere generatie had dat dan eerder dan een Hucklebuck, maar bij de jonge generatie is dat een APT. En als we ze allemaal samen willen krijgen, dan blijft Laïs of een Inzaghir wel altijd een klassieker.
0: Ja, ja. Ik heb dan heel vaak zo Into the Groove van Madonna erop gegooid en dan de rock van Vitalik er gewoon keihard achter. Gewoon om heel de boel op zijn kop te zetten, dat iedereen niet meer weet wat er gebeurt, maar het lukt wel.
3: Jazeker.
0: Het zal wel zijn.
3: Als de dansvloer vol staat, zijn we blij.
0: Voilà. En genres, daar doen we niet aan. Hè. Alles gewoon lekker in de mix. David Guetta komt eraan voor jouw week. Play hard. Joren, doe het nog goed. Geweldig weekend. En tot ziens, hè.
3: Ja, jou ook. Dank u wel.
1: Studio. Studio Brussel. Doe maar Dave.

Bijna 7:50 met David Guetta op Studio Brussel en Play Hard. Eerlijke opwarm ook voor ons dat er weer aankomt straks om 8:00. Ik zie wat grote ballen binnenvallen en die staan in brand.

0: la chuma. Great balls of fire.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Chaperone en Good Luck Babe. Zometeen zijn het de Oens Anthems met de Amber Bros. Geniet daarvan. Het gaat weer knallen. Ik heb nog één liedje over voor jullie. Eén song. Eén hele mooie track. Hij parkeert momenteel in Madison Square Garden. Daar zit hij een dertigtal keer, denk ik. Hij trad heel vaak op in Amsterdam. Zijn naam is Harry Styles. Aperture is nu de finale in New York. Maar als je erbij was, dan weet je hoe het ging in Amsterdam. Dan sloot hij het altijd af met een marathon eronder over het podium te lopen. En dan kwam er dit. Nog een goede avond.
1: Maar Dave
2: Peters.
1: Studio Brussel.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
11: Brussel. 8 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
12: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
11: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertelen.
13: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet meer tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 driepunters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Op nu naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico, ook dat moet lukken en zo is het begin van het toernooi voor de Belgen. Alvast prima.
11: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
10: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson. 21 meter, 14 centimeter ver. En een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuit op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren. En ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd. Met Jana van Lent op de 5000 meter. Gis in het Inkstap springen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes. Die Helmut Lotti de Brabantsonne hoorde zingen. En een huldiging van negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
11: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
14: Amber Broos.
15: 8 uur gepasseerd en dat wil zeggen dat we weer samen gaan oensen. Straks krijg je 2 top DJ's bij Oens Invites. Maar eerst is het tijd voor Oens Anthems.
16: Studio Brussel. Life is music. Turn on the light.

echte Oens Anthem om dit nieuwe seizoen mee in te zetten. Na een hele zomer festivals zijn we weer terug met de beste dance tracks van vroeger en vooral ook van nu om je vrijdag en zaterdagavond nog beter te maken. Straks krijg je twee DJ's van mij bij Oens Invites, Rowan en Blondex. Maar eerst gaan we nog luisteren naar het nieuwe album van Amelie Lens. Die is sinds vandaag uit en gisteren hoorde je hem hier al in première bij Radar. Straks laat ik je daar nog wat van horen van die première. Maar eerst gaan we luisteren naar de tweede track. Ja, als ik me niet vergis, de tweede track op dat nieuwe album van Amelie Lens. Dit is Our Frequency. Enjoy!

promotie van het nieuwe album van Amelie Lens. Morgen staat ze met dat nieuwe album op de trappen van het KMSKA in Antwerpen. Ik ga daar morgen ook live reporten voor de socials van Studio Brussel, zodat je daar helemaal niets van moet missen. Het gaat heel leuk worden, maar wij mogen ook weer Amelie haar exclusieve Exhale Show uitzenden. En die ga je hier ook morgen horen van 10 tot 11 bij ons Invites. En zoals goede gewoonte heb ik weer plaats in de playlist gehouden voor één verzoekje. Wat is jouw favoriete dance track? Met welke plaat kunnen we je op de dansvloer krijgen? Laat het even weten via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En dan speel ik hem misschien

What's a girl to do op deze vrijdagavond? Vooral heel hard dansen op de beste dance tracks hier bij Oens Anthems. En vergeet zeker even niet in te sturen wat jouw favoriete Oens Anthem is, zodat ik hem kan spelen. Deze krijg je al van mij cadeau. Dit is de Lamme remix van Ik haat hem voor jou. Oens Anthems.

0: Nederlander die ieders harten heeft veroverd en er ook een topzomer heeft op zitten. Lammer met zijn remix van Ik haat hem voor jou. Voor de late beslissers, je kan mij ook nog altijd live bezig zien op Krammer op deze avond, maar je gaat wel moeten vechten op tickets, wat vrees ik.
1: Studio Brussel. Ons Anthems.
2: Amber Broos.
0: Daarnet vroeg ik wat jouw favoriete Ons Anthem was en met welke plaat kan ik jou gelukkig maken deze avond. En dat was wel een hele moeilijke beslissing, maar uiteindelijk zijn we toch gekomen bij Robbe. Goedenavond, Robbe.
3: Hallo.
0: Hallo. Zeg, Robbe, met welke plaat kunnen wij jou blij maken deze avond?
3: Dat is met Used You Say.
0: Ah, en waarom per se Used dan, Robbe?
3: Omdat ik dat een mega goede artiest vind.
0: Ja, meer moet daar eigenlijk niet over worden gezegd. Hè. Dat is ook een hele goede artiest. En die stond ook op nummer 1 bij de Ons Anthems Top 100 vorig jaar. Dus ik vind het sowieso een hele goede keuze. Zeg, Robbe, heb je hem toevallig gezien op Pukkelpop?
3: Nee, niet op Pukkelpop. Ik heb hem wel al op andere festivals gezien. Ik moet zeggen, super sympathieke kerel, want ik heb het voorrecht gehad van hem al eens te ontmoeten. Dus dat helpt ook alleen maar, dat zo'n sympathieke gast is.
0: Ja, super sympathiek en ook mega getalenteerd. Echt heel erg bedankt voor uw verzoekje, Robbe. En we gaan die hier direct spelen, dan kan je erop dansen, hè.
3: Super, dankjewel.
0: Kei goed. Fijn weekend nog, Robbe. Ciao, hè.
3: Tada.
1: Brussel.
2: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel. Live.
1: Live. Live is music.
2: Live is music.

0: met een nieuwe release. Daar is ook een hele toffe videoclip bij trouwens. Moet je zeker eens gaan uitchecken. Dit is Highlight, Prince Easy en Grismo.
1: Studio Brussel. Ons anthems. Amber Bros.
0: Ja, Highlight, Prince Easy en Grismo met London Sisters. Ondertussen zijn ook de eerste namen van Rave Rebels weer aangekondigd. Vrijdag 6 november is het weer zover. Dan is het Belgium's biggest indoor rave. En de eerste batch met namen die zien er weer superleuk uit. Hè? Faithless, Reinier Zonneveld, Colin Benders, Richie Houghton, Sama Abduadi. Die zijn allemaal al aangekondigd. Maar ook onze eigen Kulsh, de favoriet van de zender, laten we eerlijk zijn. Die is ook van de partij. Heel benieuwd wat hij daar gaat spelen. Of het een speciale set gaat zijn dat hij daar gaat poelen. Maar ik ben sowieso al aanwezig. Want het gaat ongetwijfeld weer heel, heel mooi worden.

0: Nieuwe tunes vanuit het noorden van Ierland. Robbie Doherty, Call It What You Like. En ook nog eens echt een dikke TikTok-trend geweest. The More You Know.
1: Ons Anthems.
2: Ons Anthems.
1: Studio Brussel.
0: Het is misschien september, de festivalzomer is nog lang niet op zijn einde. Zo is er dit weekend het evenement van Amelie Lens aan het KMSKA. En is het ook nog Krammerok waar Babber ook gaat spelen. En hij is er alleszins helemaal klaar voor.
3: Yo, mijn naam is Babber. Straks om 9:15 speel ik Back to Back Faisal op Krammerok. Ik heb mega veel zin om dat kot daar volledig af te breken. Dus zeker niet te missen. Krammerok, tot straks.

0: onze Belgische artiesten. En zeker ook op onze Pegassi. Hij verovert heel de wereld en heeft sinds vandaag ook een nieuwe EP uit.
1: Studio Brussel. Ons Anthems.
2: Amber Broos.
0: En die nieuwe EP die bevat 4 tracks in totaal, waarvan 2 zelfs met videoclip. Ascension, Twin Flame, Forest Walk en Circles. Dat zijn de namen van die platen. En het zijn weer zeer typerende Pegassi-sounding tracks die je doorheen heel de EP kan horen. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want dat is zijn trademark natuurlijk.
3: De sound die ik mee bekend ben geworden, ik wil die wel gewoon koesteren en behouden. Maar ik wilde ook wel mijn eigen pushen als artiest om wat origineler uit de hoek te komen. En dat EP staat eigenlijk een beetje daarvoor. Dus,
0: Ja, zich pushen als artiest en tweaken aan die plaat tijdens nog een hele drukke zomer, dat ook nog.
3: Het was wel een hele drukke zomer, maar uiteindelijk, ik vertrek morgen nog naar Amerika. Naar daar 4 shows en op 3 dagen tijd. Dus veel kalmte gaat er niet komen, denk ik.
0: Ja, geen kalmte voor de Pegassi, maar Diamonds Are Made Under Pressure. Het resultaat van die EP mag er zeker zijn. Dit is Ascension van Pegassi.
2: Studio Brussel.
1: Ons Anthems. The party never stops.

Closer van Different. Op vrijdag 9 oktober komt hij terug naar België. En dat in de Garage Club in Antwerpen. Ongetwijfeld speelt hij daar deze banger ook. Ondertussen is hier Armin van Buuren met Hannah Lang. Met hun remix van You Got To Know. En een hele goede avond. Het is vrijdagavond en je luistert naar Ons Anthems. Ik ben Amber en enjoy!

0: van het nieuwe album van Amelie Lens. Ook de nieuwste van mezelf en ook nog de nieuwe van Malpi. Heel veel goede nieuwe dance tracks. Dus ik zou zeker blijven hangen als ik jou was.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Een goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Koning Boudewijnstadion wordt vandaag en morgen de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, heel wat wereldsterren daar aanwezig voor de jubileumeditie, maar Mondo Duplantis komt niet in actie. Wat is er aan de hand?
4: Ja, hij heeft last van een lichte blessure, de wereldrecordhouder in het polstokspringen. En Duplantis wilde geen risico nemen. Volgende week komen de Ultimate World Championships eraan in Budapest. En daar zou hij graag weer fit zijn. Wel een streep door de rekening natuurlijk van de organisatoren. En van de vele mensen die speciaal voor Duplantis naar het stadion zijn gekomen. Er waren wel al een paar fraaie prestaties. Met om te beginnen een Belgisch record voor Pauline Koekuit. 53-20, opnieuw 800ste sneller dan haar beste chrono van goed 2 weken geleden. En ze heeft zo meteen ook de WK-limiet niet gelopen voor in Peking volgend jaar. Er was een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten bij de vrouwen en meetingrecords in de stiepel bij de vrouwen en op de 800 meter bij de mannen.
3: Dankjewel Bert. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
5: 16 minuten ver, 0-0. Club Brugge wel gretig aan de wedstrijd begonnen. Er zijn al redelijk wat momenten geweest waarop Club had kunnen scoren. Vermand bij zijn eerste basisplaats, 2 keer al aangelegd. 1 bal van de lijn gehaald. De kopbal van Trissoldi ging er rakelings naast. En Lommel dat loert op de counter die er 1 keer uitkwam met een schot van Reinders. Waar Doelman Sommer niet al te veel problemen had. Een must-win game voor Club Brugge. Na de nederlaag van vorige week natuurlijk op het van AA Gent. En toch maar uitkijken hier in Lommel dat er een geweldig feest van heeft gemaakt bij de terugkeer van Club Brugge na 25 jaar. Want Club natuurlijk ook half al het hoofd bij de Champions League campagne die volgende week dinsdag starten tegen Aston Villa. Maar voorlopig dus een goede start zonder doelpunten van Club 0-0 hier in Lommel.
3: Dankjewel Peter. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd 89-75 voor onze basketbalvrouwen onder leiding van alweer een onstopbare Emma Meeseman.
6: Het was leuk om terug in die flow te geraken, dat we wat gewoon zijn. We weten dat we gaan moeten groeien in het toernooi. Maar kijk, dat is de eerste stap die gezet is. En hopelijk tegen Puerto Rico dat we toch nog een paar aanpassingen kunnen maken. En hopelijk veel roteren, dat we klaar zijn voor Australië.
3: De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die nieuwe kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid... Nee, op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. In die Mercator-projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl Groenland 14 keer kleiner is dan Afrika. De algemene vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemde tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, in de loop van de dag stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag ook zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
2: Amber Broos.
0: Nog een uurtje heb ik hier de beste beats verzameld om jouw weekend goed mee in te zetten. En we beginnen met Loco Loco van Reiniger Zonneveld.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

een van de nieuwe namen die deze week is aangekondigd op Rave Rebels. Reinier Zonneveld met Loco Loco. Ondertussen gaat Krammer ook vanavond door met heel wat Belgische artiesten, maar ook met heel wat internationale kleppers. En deze vind ik toch wel heel goed. Je kunt het wel horen aankomen. Dit is het legendaarse drum and bass project Rudimental.

0: Rudimental shined dit weekend op Krammerok. Eerder deze zomer stonden ze nog op Doer. Dus als je daar je kans hebt gemist, moet je dit weekend dus insteken zijn.
1: Studio Brussel. Ons anthems. Amber Broos.
0: Ik pak je even terug mee in de tijd, want Paradise City is al geweest in juli, maar ze doen er nog een extra evenementje bij. Want door de storm op de zaterdag van het festivalweekend heeft bijvoorbeeld de headliner Ben Wall niet kunnen spelen, omdat ze vroegtijdig het festival hebben moeten stilleggen voor de veiligheid te garanderen voor alle festivalgangers. En ter compensatie geven ze dus morgen een open air aan Place Noord hier in Brussel. Het is wel een hele toffe line-up. DJ Shoplifter die komt staan, Conducta, Eva, Alicia Besgo gaat ook spelen en dus ook deze Ben Wall. Hier is hij met Dive.

0: het resultaat. En bedankt ook voor alle support. Voor degenen die de plaat live willen horen, ik speel volgende week vrijdag een gratis rave op de Oude Markt in Leuven. Het is van 6:30 tot 8:00 en het gaat superleuk worden. Dus kom gerust af.
1: Studio Brussel. Anthems. Amber Broos.
0: Ja, heel veel nieuwe muziek uit vandaag. Onder andere van Pegassi, maar ook natuurlijk het nieuwe album van Amelie Lens, Ara. Ja, sinds vandaag is dat album dus uit en je kan het overal luisteren en streamen. Maar gisteren hoorde je het al exclusief als primeur bij Radar. Het is een beetje een verzameling eigenlijk, het album van tracks waar Amelie al een decennium lang mee bezig is.
2: Ik denk dat mijn album vooral inspiratie is van de laatste 10 jaar en alles dat ik heb meegemaakt en alle shows die ik heb gespeeld. En ik denk dat ik dat ook nodig had, al die ervaring en al die shows en al die momenten om tot dit moment te kunnen komen van te denken, oké, ik ben klaar voor een album. Want dat is ook niet zomaar iets, hè. Dat is bijna een uur dat mensen luisteren. Ik hoop ook dat iedereen gewoon echt aan één stuk luistert, dat is de bedoeling. En dat het niet zo individuele tracks zijn, eigenlijk.
0: Ja, heel veel goede nummers dus. En natuurlijk gaat ze die ook wel verwerken in haar set morgen. Want dan speelt ze een zotte en unieke show aan de trappen van het KMSKA.
2: Het is gewoon een van de mooiste plekken sowieso in Antwerpen, dat plein. Er zijn ook niet veel locaties waar je 14.000 mensen kunt samenkrijgen in Antwerpen. Dus het is gewoon echt wel heel uniek. En ook in het centrum Antwerpen, om iets te mogen doen zelf, is al heel moeilijk. Dus dat het gewoon gelukt is, is zo zalig. Je kan letterlijk naar daar wandelen.
0: Een unieke, zotte show van Amelie Lens in het hartje van Antwerpen. Ik ben er morgen bij. Ik ga daar reporten voor Studio Brussel op de socials. Dus je hoeft er niets van te missen als je er niet bij kan zijn. Je hebt het ook gehoord, ze raadt het aan om het album in het geheel te luisteren, maar we gaan er toch eentje aan jullie laten horen vanop dat nieuwe album Ara van Amelie Lens. Dit is Drift Away.
1: Studio Brussel. Ons anthems. The party never stops.

morgen aan het KMSKA in Antwerpen. En je kan haar exclusieve Exile Radio Show morgen ook horen hier tijdens Ons in Vibes. Ondertussen heeft deze de grootste revival van de eeuw gehad doordat de hard techno scene hem helemaal in de arm heeft genomen. Dit is Whoops, de originele en niet de remix van Dimitri Vegas van onze Belgische DJ Bounty Hunter. Ik zou zeggen, doe die rave schoenen maar aan en begin al maar te hakken.

stuurt hier via de VRT Max app Waar is de tijd? En Timo stuurt ook nog, amai, wat een goede platen. Ja, laat die berichtjes maar komen via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: met Teddy B. Dit is Up. Lekker stevig deze.
1: Brussel. Ons Anthems.
2: Ons Anthems.
0: Als je ondertussen nog niet hebt gehoord van Kiki, ja, dan ben je waarschijnlijk de laatste jaren niet meer op een goed feestje geweest, want ze gaat heel, heel hard. Ze stond al in de tunnels hier in Brussel en ze heeft ook pas op Pukkop op een dikke set gespeeld. En ze komt ook terug weer naar België. Deze week is het net aangekondigd. Een 5 uur lange rave gaat ze doen samen met de mensen van Hangar, ook weer hier in Brussel. Het gaat door op 28 november in Gaar Maritiem. En opgelet voor de trage beslissers, want de pre-sale is al voor 95% uitverkocht.

is making big moves. Want hij stond dit jaar bijvoorbeeld op Coachella en ook in België op Weekend Dance. En hij komt terug naar België met Open Circle. Dat is de organisatie achter Full Circle. Komt hij hier op een day rave spelen op 4 oktober. En hij heeft sinds vandaag ook een nieuwe single uit. Het is ook met een bekende sample. Je gaat het sowieso herkennen. Dus zeker luisteren.

0: plaat van Moppy, Just a Little Bit More.
1: Studio Brussel.
2: Amber Broos.
0: Ik weet niet of je bekend bent met het partyconcept Intercell, maar zij organiseren echt best harde techno-events, dikke raves in binnen- en het buitenland. En ze komen ook weer terug naar België. En wat ik verrassend vond, is dat ze deze keer helemaal anders zijn gegaan qua muzikale insteek. Want op de line-up staat deze keer Palmstracks, Bibi Sex, Sam Alfred, Ned Bennett, Eva, Fafi Abdel, Noor. Ja, veel housier en veel groovier. En dus als dat je ding is, dan kan je zeker daar terecht op 11 november in Gent. En dus ook onze Bibi Sec gaat daar spelen.
2: Studio Brussel. Ons Anthems.
1: Ons Anthems.

0: de nacht in te duiken met niemand minder dan Blondex. Een opkomend technotalent dat al heeft mogen releasen op het label van Exhale van Amelie Lens. En die er dus morgen ook bij gaat zijn op de line-up van Amelie's event op het KMSKA en de afterparty in de Ampère.
1: Hey guys, this is Blondex. I'm super excited to be joining Uns Invites later tonight for a special guest mix. I've got some new music, some unreleased tracks and a few surprises for you. So don't miss it.
0: Voilà, kijk, Blondex zegt het zelf. Heel veel nieuwe muziek, heel veel eigen platen en ook een paar surprises van Blondex op Uns Invites. Eerst is het dus aan Rowan, dat start hier om 10 uur en om 11 uur is het aan haar, dus zeker blijven luisteren.
2: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Een dubbele moord.
5: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
6: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
4: En achter één van de bekentenissen...
7: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
4: ...ligt een wereld vol leugens.
8: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
4: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
9: Dit is meneer bullshit.
10: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
4: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
2: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
11: Studio Brussel.
12: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
13: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
12: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
14: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
15: Dat is oorlog.
14: Maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
12: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
16: Een uur ver. Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Joa. Net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd. Zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. Joa met de own goal. En dan bij het begin van de tweede. geleden. Nog een gevaarlijke vrije trap van Vitlessen via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konadou werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met één oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
12: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, de eerste avond is er zo wat afgelopen. Wat is de balans?
3: Het was een best goede avond. Pauli Coquuyt zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de tweede keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager. Dat is de beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibina Chipi op de 400 meter. En in het polstokspringen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
12: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
0: Ik heb twee top DJ's voor je klaarstaan die beide een zot weekend voor de boeg hebben. Straks is het aan Blondex, maar eerst is hier de Belgische Roman.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Yo, ik ben Rowan en ik speel vandaag op Kamerok. Ik ga een stevige set draaien met wat trancy vibes, een paar unreleased tracks en vooral heel veel energie. Ik kijk er enorm naar uit. Ciao.

0: Je luistert naar een set van Rowan die morgen speelt op Kramrock. Hij staat daar op de line-up met onder andere Hilo en Yves de Ruiter. Dus dat gaat ongetwijfeld een zot feest worden. Maar in de tussentijd kan je hier dus nog genieten van zijn mix bij Ons Invites. Nog zeker tot 11 uur. So enjoy.
1: Ons Invites. Studio

0: Invites. Rowan met zijn set voor ons Invites voor hij morgen Kramrock gaat onveilig maken. Straks is het aan Blondex met some underground techno.
1: Studio. Ons. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.
2: 11 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die zich gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Een heilzuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel en doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. Club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter mee voetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. Club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sabbe onhandig in doel voor 0-1. Club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen, mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
2: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
4: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
2: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
0: Het is 11 uur gepasseerd en dat vraagt voor wat techno van Blondex. De Exile DJ staat dit weekend samen met Amni Lens op de line-up. So enjoy.
1: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar drie kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
2: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar drie kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
1: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
3: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
1: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memorial van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
4: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecord. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
1: Vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
0: Party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. En er werd ook echt gevoetbald gisteren. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
2: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij die zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.